0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+.
0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de

Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in hun huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in hun huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid

De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. De tankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperatuur.

0: in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Goedemorgen allemaal, daar zijn we. Het is het 1 over 6. Ik zou bijna zeggen 2. Ja, het is 2 over 6. Laten we het op 2 houden. Het is de donderdag van 23 juli. Wij gaan beginnen met de ochtendshow Marcel in de Morgen. Voor Afrotros hier op de nationale hitprik. Laat even weten of je erbij bent in een appje. Dat wordt al lekker gedaan, zie ik. Norbert, Hanneke, Jesper. Ach jongens, gezellig alweer. Kom maar door met een appje. We gaan zo meteen ook spelen hard of zacht. Eerst verkeersinformatie van de ANWB. Ik heb 2 files. De A9 Alkmaar Amstelveen. Voor knooppunt Velsen 3 minuten. Door wegwerkzaamheden. Weg daar dicht. Je wordt omgeleid. Verkeer heeft daar wat hinder tot 8 augustus. Oh, dat duurt nog wel even, jongens. De A22 Beverwijk-Velsen. Dat is wat andere koek. Kapotte auto staat er voor Beverwijk. Daar heb je 3 minuten.

0: Goedemorgen voor deze donderdagochtend. We gaan weer even peilen, hard of zacht. Maar ik kom nu ineens tot de conclusie. Ja, ik, Wouter, ik heb de liedjes eventjes niet geknipt. Dus ik moet, ze eventjes een beetje skippen, zeg maar. Dus ik start hem even in. Ik heb de zachte, heb ik wel hele mooie liedjes dat namelijk.
1: Zeker.
0: Ja, hier is een klein stukje van het intro. Prachtig.
1: Mooi.
0: Nou, eigenlijk hoef ik al niks meer te zeggen wat dit is, natuurlijk.
1: Nee, dit is adio, more adio.
0: Precies, ik kan nog even een klein stukje laten horen hier zo.
2: Jij moet niet huilen.
0: Nou, precies. Maar eens

0: klein stukje van dit liedje, want dit is natuurlijk Ferry de Roze Flamingo. Zin in hebben. Ja, het is aan jou, aan de andere kant van de radio. Wij gaan dit niet bepalen. We leggen het alleen even voor. Heb je zin in een zacht liedje? Of heb je dus zin in een harde? In dit geval, op het einde vooral, wordt het bijna hardstyle, dus keihard. Laat het weten met het woord zacht of het woord keihard in de NPO Luisterapp.
1: Marcelleke Wouter, goedemorgen. Ja, het is donderdag, mensen. Nog 2 dagen en dan is het weer weekend. Oh, wat heb ik er alweer zin in. Nu weer onderweg naar de bouw. Gaan we weer een mooie dag van maken. Lekker aan de arbeid. Vandaag beton storten, altijd leuk. Mensen, werk ze. Maak er een mooie dag van.
0: Ja.
1: En ciao de bakkoe.

0: Ja. En dat hoor je iedere ochtend op...
1: Sterren.nl.
0: Ja, ja.
1: S-T-E-R-R-E-N. NL.
0: NL natuurlijk, ja. Sterren NL, dat zijn wij. Goedemorgen voor de 23e juni. Ochtendshow tot aan een uur of tien. Moet het ook niet veel langer duren natuurlijk, want dan zijn we kapot. Zijn we kapot geslagen. 4 uur radio, dan ben je echt... Nou, dat is hard werken, jongens.
2: Helemaal afgepeild.
0: Dan ben je echt... Nou, kun je door de afvoeren worden gehaald, hoor. Want, dat is niet normaal. Nee, joh. Nou, wij zitten hier lekker wat dat betreft.
2: Ja, we zitten hier top.
0: Ik heb, wat ik al eerder wel heb gezegd, ik heb vroeger echt met de klauwen gewerkt, zeg maar.
2: Mm-hmm.
0: Dat was werken. Daarom heb ik altijd veel respect voor mensen die nu op pad zijn. Want die zitten wat, of in de vrachtwagen, of in de personenwagen, of die zijn op de fiets, of in een busje onderweg naar de zaak.
2: Ja.
0: En die moeten weer, dat moet weer gearbeid worden.
2: Ja, dat zijn de echte harde werkers.
0: Wij zijn hier alleen maar voor de entertainment.
2: Ja.
0: Dus wat dat betreft, ja. Ik voel dat. Ik voel jullie allemaal aan de andere kant van de radio.
2: We leven met je mee.
0: Zo is het. Hoe is het met jou, Wouter?
2: Ja, goed.
0: Je klinkt wat fitter.
2: Ik voel me ook wat fitter.
0: Ja, maar dat heeft toch wel even een dikke week geduurd?
2: Ja, zeker een dikke week geduurd.
0: Dikke week, misschien wel 2 weken.
2: Bijna wel, ja.
0: Ik was het niet bij natuurlijk helemaal, maar...
2: Nou ja, het is toen 2 weken geleden op vrijdag begonnen.
0: Ah.
2: Met verkoudheid.
0: Verkoudheidje ingezet. Nou, behoorlijke verkoudheid. Maar mooi, ja. Mooi. Zo zie je maar weer, er is altijd licht aan het eind van de tunnel.
2: Zeker weten.
0: He? Ook al zit je nog zo diep. Nou, verkoudheid.
2: Was echt verkoudheid.
0: Ook al zit je nog zo diep. Nee, maar dat is wel zo. Het is altijd een keerzijde.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Alleen, het duurt even.
0: Soms. Dat is altijd. Dat is met een zwangerschap ook zo. Duurt het wat even.
2: Ja. Je
0: kan er zin in hebben. Duurt doorgaans 9 maanden. We gaan eens even naar wat nieuws van vandaag. Grote delen van Europa hebben inmiddels te maken met ernstige droogte. Volgens klimaatwetenschappers zijn die droogte, de lage waterstanden en de daardoor mislukte oogsten dingen die vaker gaan voorkomen. Volgens hen allemaal dankzij de opwarming van de aarde. Global warming. Ja, global warming.
2: Ja.
0: We gaan naar de tering met z'n allen.
2: We gaan er helemaal aan.
0: Ja, we gaan eraan.
2: Het is klaar.
0: We gaan naar de kloten, jongens.
2: Dus je geliefde van wel.
0: Ja, we zitten hier voor de entertainment, hé. Hey,
2: oh ja, ook, dat is waar.
0: 2 minuten later, we gaan naar de tering, we gaan naar de kloten. Nee, dat valt denk ik wel een beetje mee. Maar ja, dat is de opwarming van de aarde. Anderzijds, ja, laten we die warmte maar een beetje koesteren. Want als ik het andere nieuws hoor, dan... er waren volgens mij mensen uit Scandinavië die hebben gewaarschuwd... dat Nederland krijgt te maken met... een krapte op de energiemarkt rond de winter.
2: Oh.
0: Dus wij moeten echt rekening mee houden dat het gas misschien wel een keer...
2: Oh shit.
0: Ja, maar echt, okay. Dat las ik gisteren weer.
2: Oh.
0: Dus wat dat betreft, misschien moeten we die warmte... Kun je dat opslaan? Volgens mij toch wel. Je kan warmte toch opslaan?
2: Vast wel, ja, ik weet niet hoe.
0: Omzetten in energie.
2: Oh ja.
0: Dus die warmte sla je op als energie... en die energie die steek je dan weer in... Het verbruik van elektrische kachels, denk ik dan, in...
2: Maar het zit wel in.
0: Ja, toch?
2: Ik denk dat het kan dan.
0: Ik denk dat we moeten omarmen, die global warming.
2: Ja.
0: Denk ik zo even, hè? Ik ben geen techneut.
2: Nee, tegengaan, dat gaat al bijna niet meer.
0: Nee, dus dat...
2: Beter inderdaad
0: nee.
2: Maar mee gaan leven.
0: We gaan dat gat in de ozonlaag niet meer dichten.
2: Nee.
0: Ondanks betere autoverkopen en een omzet van ruim $28 miljard... valt de winst van Tesla toch tegen. Beleggers die reageerden teleurgesteld en stuurden de beurskoers omlaag. Dat komt doordat Tesla miljarden investeert... en in zelfrijdende auto's en robots... ook lopen beloofde nieuwe modellen vertraging op. Zou jij dat aandurven in zo'n auto stappen die je zelf rijdt?
2: Nee.
0: In het buitenland heb je ze, hè? Als taxi's ook wel... Kun je zo instappen in zo'n taxi in Amerika.
2: Ik heb ze ook in Londen, heb je ook van zulke taxi, heb ik eens zien rijden.
0: Ja, dan zit je op de achterbank en er voorin zit niemand.
2: Ja, vind ik toch.
0: Zou je het aandurven?
2: Nee, dat zou ik toch niet graag doen.
0: Je zou hem laten rijden, dan denk je van ik pak wel een Ubertje.
2: Ik zou toch eerder een Uber pakken.
0: Oké,
2: okay, ja.
0: Okay.
2: En als ik er zelf eens heb, dan moet er toch een knopje op zitten... dat ik het nog gewoon kan overpakken. Als
0: dat zal toch wel ergens... Misschien zit er wel ergens een noodknop. Dat zal toch wel...
2: Het lijkt me wel.
0: Denk ik wel, ja.
2: Moet, dat kan bijna niet anders.
0: Is toch ook in een lift en zo? Daar heb je toch altijd wel een noodknop?
2: Ja, dat je altijd iemand kan bellen als het misgaat.
0: Nou, is een taxi geen lift. Alhoewel, die taxi geeft je wel een lift.
2: Ja,
0: een betaalde lift.
2: Toch een soort lift.
0: Enige vergelijking nog. Ja. Oké, we dwalen af. Laat toch in de tussentijd even weten waar je zin in hebt. Heb je zin in een zacht liedje? Jannes met Addio Amore Addio. Dan stuur je het woordje zacht. Of heb je zin in een keiharde? Dan wordt het Ferry de Roze Flamingo. Stuur het woordje keihard. Vragen wisselen bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog. De temperatuur is wat hoger dan gisteren. 19 tot 24.
3: Mijn wagen volgeladen en de wekker uitgezet. Ja, de dag is weer begonnen. Dus je moet weer vroeg uit bed.
0: Yes.
3: Met Marcel in de morgen zal het zeker lekker gaan. Zet de radio op Sterren.nl. Het werk is dan zo snel gedaan.
0: Ja, zo is dat. We gaan eens even de dag beginnen met zometeen Justin de Wild en Cheerio. Maar speciaal voor die mensen die de nacht uitkomen rijden deze. Van Henk W. Henk de Tank.

0: Justin de Wild. We hebben een keuzemomentje. Dat doen wij tussen hard en
1: op.
0: En dat doen we vandaag met twee liedjes. Een zachte in de vorm van Addio Amore Addio van Jannes.
2: Addio Amore Addio, jij moet niet huilen.
0: Denk je van nou, deze kan ik prima handelen op de vroege ochtend.
2: Want
0: ik heb hier zin in. Dan stuur je even het woordje zacht in onze app. Heb je zin in een keihard?

0: stond overigens ook op de Zwarte Cross.
1: Oh ja?
0: Ja, wist ik niet, maar ik zag later beelden. En dat was zijn eerste keer Zwarte Cross, stond hij te performen.
1: Leuk.
0: Mooi, man. Mooie dingen. Nou, laat even weten waar je zin in hebt. Dat stuur je dan maar even in met het woord zacht of het woord keihard. Verzoekjes komen ook al binnen, zie ik. Klein orkest, over 100 jaar. Zijn jullie allemaal dood? Dat zou kunnen, inderdaad. Dan even wat audio-appjes. Altijd gezellig. Ik heb hier onder andere Juri. Goedemorgen.
2: Morgen, Marcel en Clubpie. Nou, even 10 uurtjes toneel spelen vandaag. En dan hebben we heerlijk vakantie.
0: Oeh, lekker, man.
2: Ik wens iedereen een fijne werkdag. The show must go on.
0: Dat komt goed, Juri, en heb veel plezier, man. Waar ga je naartoe? Wat ga je doen eigenlijk? Ik heb gisteren even een story eruit gekegeld op mijn Instagram. Ja. En want ik ben nu ook wat meer bezig met stories op TikTok. Dat schijnt namelijk goed te zijn. Als je een TikTok-kanaal hebt,
1: ja?
0: Dan wordt geadviseerd om de stories ook goed te gebruiken.
1: Want dan gaat het meer lopen.
0: Dan krijg je meer animo, ja.
1: Okay.
0: Ja. Dus ik pak alles aan, hè. Dat snap je natuurlijk. Dus dat doe ik ook. Dus ik heb een story gedeeld met de vraag van, ik kom er niet helemaal uit. En ik zat gisteren met zoonlief, die was even bij mij, want die gaat bijna op vakantie met zijn moeder.
1: Oh ja.
0: En dus die zei van, ik kom nog even bij je langs. Nou, ik zei, leuk, dan gaan we even samen eten. Dus ik heb gisteren even een patatje gehaald en hebben we een beetje feestelijke avond van gemaakt.
1: Lekker.
0: Maar ik zei, dan gaan we gelijk even kijken wat we willen met de vakantie die wij nog hebben. Want die is nog steeds niet gepland.
1: Oh ja, ik heb daar iets van gezien, inderdaad.
0: Nou, ik heb het nog niet rond. Wij gingen van een vliegvakantie, hebben we een camper gezien. En toen zag ik ineens kampeerspullen. En toen dacht ik, ja, misschien moeten we een tentje kopen. En dan gaan we hem in een tent. Want hij vindt dat namelijk heel leuk.
1: Oh.
0: Ja, hij zei van, ja, maar dat is leuk, want dan hebben we ook tijd voor elkaar. En toen dacht ik, ja, daar heeft hij wel een punt. Maar ik vind...
1: Wat goed over nagedacht.
0: Ja, het is een hele wijze jongen is het.
1: Ja.
0: Heeft het niet van mij. Maar ik zeg altijd, kamperen is creperen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik heb wat nare ervaringen met kamperen, weet je wel. Oeh. Met zo'n luchtbedje die halverwege de nacht leegloopt en dan lig je met een houten rug liggen. En dan moet je een hele week, bijvoorbeeld. Maar goed, en nu reed ik vanochtend hier weer naartoe en toen dacht ik, ah, misschien moet ik dat toch ook maar weer doen. Niet alleen voor hem, maar ook, ja, dan dat bespaart misschien ook een paar centjes. Alhoewel, kampeerspullen zijn ook rete duur, want ik heb niks natuurlijk.
1: Oh ja, nee, dan wordt het duur.
0: Alles aanschaffen. Maar, en dan kunnen we een beetje hier in Nederland blijven. Misschien wat Ardennen of Luxemburg of Duitsland, ook leuk.
1: Mooi.
0: En dan dat gewoon even een weekje doen.
1: Ook leuk.
0: Dus als er mensen zijn die nu luisteren, dat is eigenlijk meer de boodschap van die een tip hebben. Kom maar door. Ja, het liefst ga ik gewoon met vliegtuigen en ergens naar de zon.
1: Ja, jij bent eigenlijk van je principes af aan het stappen.
0: Nou ja, ergens wel, ja. Ja. Maar misschien kunnen we ook met een tentje ergens naartoe waar... Je hebt mooie plekken, hoor, in Nederland en Duitsland.
1: Heel veel
0: en zo.
1: Mooie campings.
0: Iets met een meertje of zo waar je kunt zwemmen, zeker. Dat lijkt me ook fantastisch.
1: Ja, heb je heel veel.
0: Nou, ik zoek nog even door. Het is nog niet zo ver over 2,5 week. Het is, ja, dit heet last minute.
1: Dit is nou echt...
0: Dit is het voordeel van last minute. Ja,
3: Marcel. Hey Henke. Ook Wouter natuurlijk, kent het clubje, hè?
0: Ja.
3: Ja, we gaan er weer een mooie dag van maken, Marcel. Met jullie muziek op de achtergrond is altijd goed. Ik wens iedereen die op vakantie gaat dit weekend, jongens, allemaal een fijne vakantie. Wel de keukenman. En maak er iets moois van. En iedereen die op vakantie zijn, geniet nog even. Marcel, ik spreek je.
0: Hoi. Wij spreken elkaar. Henke, dankjewel, man. Fijn dat je erbij bent. Morgen Marcel, vandaag de laatste dag. Dan lekker 3 weken vakantie, zegt Ricardo. Nog even wat klanten blij maken in Burgum, Groningen en Emmen. Lekker in het noorden van het land. En dan vol gas richting Beest om vervolgens zaterdag naar het Gardameer in Bella Italia te rijden. Ricardo, dan kom je misschien Tinia wel tegen.
1: Ja, daar zit onze Tines.
0: Is Tines dit weekend daar?
1: Dat weet ik niet. Gisteren was er nog in Nederland in ieder geval.
0: Ja, dat zal wel bijna... Het is bijna zover, denk ik.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ja. Nou, we houden het in de gaten. Misschien kom je ze nog ergens tegen. Of ze ligt... dat denk ik namelijk, dat ze veelal horizontaal ligt. Op een zonnebeetje.
1: Ja.
0: Te bakken, te tannen, zoals ze dan zegt. Dat zou best kunnen. Nog even een appje van Robert als laatste.
4: Ja, goedemorgen, de Vries. Goedemorgen, Wouter, kerel. Fijn dat je er bent, man. Ja, de Vries. Ik zag dat die Leo weer voorbij komt. 6-7 of...
5: Jopen.
6: Ik Jopen.
5: Jopen.
4: Ja, mooi, hoor. Ja, mooi. In die pausmobiel te zitten. Ach, man, geniet. Ja, de Vries, die Teunis is er al een tijdje niet meer, hè, op de wissel. Ze is er nog wel, maar niet op zender. We zagen je eerst van een donderse polka. Haha. Hé, hey, bedankt voor het lachen, de volgende keer bij ons, hè, mooi.
0: Mooi. Dikke Jopen. Dankjewel, Robert. Wij gaan even naar hard of zacht. Ja, deze is wel duidelijk, hè?
1: Ja, dit was een gelopen race.
0: Dit was wel 99,99% dat procent.
1: Zeker.
0: Alhoewel, er zat er wel wat harder tussen, hoor. Maar een merendeel gaat voor Jannes. En addio, amore, addio.

0: Heeft hij nou wat met die dochter van onze koning? Heeft
1: met Alexia?
0: Alexia is dat, hè? Dat is, ja, de knappe. Alhoewel, moet ik zeggen, Amalia vind ik ook een mooie meid, hoor. Dat is ook onze toekomstige koningin. Dat is geen lelijke dame geworden.
1: Nee,
0: die
1: dat klopt.
0: Die is goed opgedroogd, goed zeg maar.
1: Opgedroogd,
0: goed inderdaad. Opgedroogd, zeggen ze dan altijd. Maar dat is nog steeds niet helemaal duidelijk, hè, dat zij wat hebben.
1: Nee, maar ze willen er allebei volgens mij ook niet echt op ingaan.
0: Nee, maar waar ook is vuur, toch?
1: Waar ook is vuur, dat
0: zeggen
1: zeker
0: we altijd, ja.
2: Vroege Vogel.
0: Oké, zometeen is het tijd voor de Vroege Vogel. Je mag je even melden bij Wouter. Die zit achter het spreekwoordelijke digitale loket. Dat loket is gewoon onze inbox. Onze NPO-luisterapp, daar kun je gewoon even een berichtje achterlaten met je voornaam, hè?
1: Ja, je voornaam, dat is al genoeg.
0: Ja, dus je voor/roepnaam, die stuur je maar even in. Niet je nickname, hè? Want sommige mensen hebben ook een nickname.
1: Nee, daar
0: heb je ook een nickname aan. Of niet?
1: Nee, ja, verschillende eigenlijk.
0: Oh.
1: Wordt hier, nou ja, vaak al...
0: Noemen jouw vrienden je? Ja, behalve Wouter dan, maar...
1: Wout of Woetroe.
0: Woetroe?
1: Woetroe.
0: Woetroe.
1: Is wel een bekende.
0: Woetroe?
1: Ja, Woetroe.
0: Als in verbastering van je naam?
1: Ja.
0: Woetroe. Oh, oké. Okay. Nou goed, dat zoeken we dus niet. We zoeken dus alleen je voornaam. Tot zover, Woetroe. Je hebt de inbox open, hè?
1: Ik heb hem openstaan.
0: Alright, stuur je voornaam maar even naar Woetroe in NPO Luister. Vandaag wisselbewolkt, op de meeste plaatsen droog. Temperatuur 19 tot 24 graden.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport.
0: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 16 kilometer totaal. Dit zijn de bijzonderheden. De A16 Breda-Rotterdam door de wegwerkzaamheden tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Kwartiertje. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder. Goed zeggen, dat is 13 minuten. Gaat over 2 kilometertjes. Succes onderweg.
2: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Zometeen ook een truckerstrek. Eerste tapster uit Tijuana.

0: Jammer dan.
1: Vroege vogel.
0: Zometeen hebben we tijd voor een vroege vogel. Daar hoef je aan niet heel veel te voldoen. Behalve dat je een telefoon moet hebben en je eigen voornaam kent.
2: Ja, en dat je bereikbaar bent.
0: Oh ja, je moet ook bereikbaar zijn.
2: Dat je bereik.
0: Ja. Neem je alle nummers op die jou bellen?
2: Ja.
0: Ook onbekend?
2: Ook onbekend.
0: Zo, dat vind ik dapper.
2: Ja, omdat, ja, weet je, als het zo'n soort robot is, dan druk ik hem gewoon weg.
0: Ja.
2: En ja, ik ben een soort chronisch nieuwsgierig, dus dan moet ik toch weten wie of wat het was.
0: Oh, zo.
2: Snap je?
0: Ja, ja, ja.
2: Anders dan denk ik de rest van de dag,
0: ik heb wat gemist.
2: Ik heb iets, ik heb iets
0: belangrijks gemist. Maar ja. Is het ook echt wel eens gebeurd dat je iets belangrijks hebt gemist?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee, volgens mij
0: meestal valt dat wel van mee natuurlijk. Ja, ik neem eigenlijk praktisch nooit telefoon op, zal ik zeggen.
2: Nee. Maar überhaupt?
0: Nee, überhaupt niet. Nee, ik heb zo'n... Eigenlijk, dat is heel gek, maar hier op de radio vind ik het meest leuke onderdeel van het hele radiomaken vind ik de belletjes met luisteraars. Omdat ik daar wel de nieuwsgierigheid heb. Maar in het gewone leven, en dit schaar ik ook onder het gewone leven, hoor. Maar normaal, als ik privé ben,
2: ja,
0: denk ik, ja, laat mij maar even lekker mijn ding doen.
2: Oh.
0: Ja.
2: Maar het is niet dat je belangst hebt, het is gewoon, het hoeft niet.
0: Ik ben wat sociaal gestoord, zegt Tini altijd.
2: Oh ja.
0: Sociaal gestoord. Ik heb ook vergaderingen. Heb ik altijd. Daar heb ik altijd heel veel last van.
2: Hoezo?
0: Ja, heb ik. Ja.
2: Omdat je dat vind je ongemakkelijk.
0: Ongemakkelijk. Ik voel mij al snel inderdaad. Dat is het, denk ik, Wouter. Dat heb jij helemaal. Dat sla je de spijker op de kop. Ik voel mij ongemakkelijk, ja.
2: Oh.
0: Ja. Raar, hè?
2: Ja.
0: Ja, nou ja, dat.
2: Nou, ik snap wel. Tenminste, ik ken wel wat je bedoelt. De eerste keer dat ik jou tegenkwam en zag, was bij de Radioring.
0: Oh ja, wanneer was dat dan? Wanneer was dat bij de Radioring dan? Welke?
2: Toen na jouw marathon.
0: Oh ja.
2: Toen waren wij er allebei. Ja, goed, toen kennen we elkaar nog niet. Maar,
0: nee.
2: En toen vond ik je al een beetje ongemakkelijk, inderdaad.
0: Ja, ik vind het zeer ongemakkelijk. Ik voel mij altijd onder mensen, zeg maar, ongemakkelijk.
2: Ja.
0: Ik kom ook wel eens op straat en dit gebeurt gewoon. Ja, dat is het lot als je op een soort podium werkt zoals dit.
2: Mm-hmm.
0: Nou, is dit gelukkig radio en geen televisie, dus je wordt minder herkend, maar soms word je herkend.
2: Ja.
0: Omdat, ja, social media is tegenwoordig ook, dus ja, mensen hebben er ook een beeld bij als ze je volgen.
2: En je hebt een handje vol volgers.
0: Ik heb dat volgers, ja, een paar duizend. Maar, dus ik kom op straat nog wel eens iemand tegen. Maar dat is ook. En dat vind ik heel leuk, hoor. Want ik vind het heel aardig dat ze. En ik doe altijd een leuk praatje.
2: Mm-hmm.
0: Maar ik vind dat heel ongemakkelijk. Denk ik, ja, wat moet ik nu zeggen dan?
2: Oh ja. Ja.
0: Ja. En dan denk ik van ja, misschien vinden jullie mij een beetje een aparte kwast. Wat ik ook snap, maar.
2: Maar het is wel goed dat je ze van tevoren dan nu waarschuwt. Dus,
0: nee, maar
2: dus
0: ik heb zelf reflectie en kennis, zeg maar. Dus ja, ik weet het ook van mezelf.
2: Heel goed.
0: En het mooie is, vrienden van mij die weten dat ook wel. Dat ik ja, soms gewoon niet reageer. De meesten die bellen ook gewoon niet meer.
2: Nee, appen,
0: appen, wel, appen wel.
2: Ja, appen,
0: appen
2: wel.
0: Vind
2: ja.
0: Ik wel leuk.
2: Ja.
0: Maar dan wel vaak voice-appies terug.
2: Ik kan zeggen dat ik wel spraakbericht.
0: Ja, ik ben niet zo van type. Ik vind type van ongemakkelijk, vind ik het ook. Het hele leven is redelijk ongemakkelijk.
2: Ja, ik merk het, ja.
0: Ja. Daarom ben ik ook een solist vaak.
2: Ja,
0: thuis ook, hoor. Thuis een solist. Ja. Ik heb ook al heel lang niet met iemand geleefd, zeg maar.
2: Maar ik denk ook niet dat jij er nog behoefte aan hebt, of wel?
0: Ah, soms is het, ik denk wel eens, het is gemakkelijk kan het zijn.
2: Ja, okay.
0: Niet dat er iemand voor mij moet koken, maar sommige dingen is het wel makkelijk, weet je. Nu in deze dure tijden, ik moet alles alleen betalen. Hè. Daarom zit ik ook een beetje met die vakantie.
2: Ja.
0: Denk je, ja, deze jongen moet het allemaal alleen dragen.
2: Ja.
0: En dan zul je denken, ja, maar je werkt met de radio. Ja, ik heet geen Edwin Evers.
2: Nee.
0: Nee, dus dat salaris heb ik hier absoluut niet. En dat hoeft ook niet, ik hoef ook geen miljonair te worden als ik me leuk heb. Maar ik moet wel alles alleen dragen, weet je wel. Dus, en ik stond vanochtend weer aan het pompje en nu houden we echt daarover op. Maar als je ziet wat het allemaal kost.
2: Och,
0: kijk wat die benzine kost, man.
2: Het pompje is verschrikkelijk.
0: Holy moly. Goed, dan gaan we even naar een appie toe van Wim van Dam.
3: Goedemorgen, Marcel, Wouter, clubje, Leijner, gezellig ben en mij niet eens vergeten ben. We zitten onder de 30, 26 boterhammen, 6,5 werkdag. Dus er staan nog 13 schaffies en dan is het klaar. En maandag 3 augustus stappen we lekker in het vliegtuig, lekker naar Turkije. Ik heb gehoord dat het daar al 45 graden is.
0: 54 graden.
3: Lekker, man. Ik heb er nou al zin in. Later, the show must go on.
0: Lekker, Wim, lekker, Wim. Ja, dat zat ik dus ook te kijken, Turkije. Want daar ben ik nog nooit geweest in Turkije. Ik heb wel wat landen aangedaan, maar Turkije, dat heb ik nooit. Ik weet niet waarom, maar dat is er nooit van gekomen.
2: Oh.
0: Dus ik dacht, van, misschien moet ik daar een keer naartoe. En dan leuk voor mijn zoon dat we de all-inclusive een keer pakken.
2: Ja, dat is lekker.
0: Ja, ik heb dat ook nog nooit gedaan. Dus ik denk, ja, waarom niet? Dus een keer all-inclusive. Maar ja, dat, En Turkije is dan best nog wel te betalen. Als in, ja, het is een hoop geld. Ik vind, weet, dat is het meest... wat ik het meeste zonde vind aan zo'n vakantie. Na een week is het geld weg. Ja. Kun je er niks meer mee, want het is op.
2: Heb je wel mooie herinneringen?
0: Nou ja, dat is het enige. Dus je maakt herinneringen. Dus ja. die betaal je dus eigenlijk.
2: Ja, sowieso.
0: Dat is, uiteindelijk is dat wat je betaalt.
2: Maar je betaalt alles dan.
0: Ja, maar kijk,
2: alles beredeneren.
0: Kijk, als je stel het kost 2000 euro dat ritje. Mm-hmm. Dan kan ik ook 2 hele mooie fietsen van kopen. Daar hebben we veel langer plezier van. Zal ik maar zeggen, om het maar eventjes plat te slaan.
2: Ja, nee, ja. Ik ben toch meer van... Ik vind dan geld steken in herinneringen mooier dan in het materiaal.
0: Ja.
2: Denk ik.
0: Ah ja, oké.
2: Jij bent meer dan van de spullen.
0: Ja, nee, dus ik ben... Nee, spullen kun je nooit meenemen in het graf, dus...
2: Nee,
0: en herinneringen in principe ook niet, hè? Ik bedoel, als het licht een keer uitgaat, ooit een keer, dan is het ook klaar, denk ik.
2: Nou ja, net voordat het licht uitgaat, heb je altijd nog
0: oh, ja,
2: zeven
0: minuten. Oh ja, dan heb je
2: zo'n flashback. Ja, dan gaan je hersen nog 7 minuten...
0: 7 minuten?
2: 7 minuten heb je dan een soort terugblik op je leven.
0: Nou, ik heb al genoeg informatie verzameld in die 45 jaar voor 7 minuten.
2: Oh jee, dus
0: 7 minuten entertainment. Ja, het licht kan nu wel uit, hoor, wat betreft. Ik heb wel 7 minuten entertainment. Oké, we gaan naar de truckerstrek van vandaag. Zometeen de Vroege Vogel. Je mag je aanmelden in de app met je voornaam. Die stuur je nog maar even naar Wouter. Dat kan de laatste minuten, dus dit is de laatste oproep. Attentie. Kom maar door met je voornaam. Dan wellicht hang je hier zometeen in de uitzending. Gaan we even door met de uitzending. Zometeen Russo, Mart Hoogkamer. Eerst heb ik een prachtige truckerstrek voor je.
4: De

0: Hey.
1: Ja, Wouter, wie hebben wij aan de lijn?
2: We hebben aan de lijn Robin uit Reuver.
1: Robin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Venray in de buurt.
3: Ja, bij Venlo meer.
1: Bij Venlo. Venlo. Venlo. Oh, dat
3: tussen
1: is Venlo
3: en Roermond.
1: Venlo Roermond. Hé, hey, maar dat is een mooie hoek, hè, daar.
3: Ja, prachtig.
1: Daar kun je prima zitten. En je bent onderweg, denk ik. Je bent vrachtwagenchauffeur.
3: Ja, ik ben onderweg, ja.
1: Waar ga je naartoe?
3: Door een Vintels. Ligt eigenlijk tussen Bremen en Hamburg. Ik sta nu bij Hamburg, dus het is nog een uur en een kwartier.
1: Een uur en een kwartier. En hoe is het op die autobaan?
3: Over het algemeen prima, maar ik kom nu bij de brug in Bremen en daar is het altijd file.
1: Oké. Okay. Ja, dat is ook altijd als je in de vakantietijd zeg maar door Duitsland heen rijdt. Ze zijn altijd met de weg bezig.
3: Ja, dat sowieso. Ook in de Roerpot, een en al drama.
1: Dat is, hè. En stouw. Dus stouw! Is altijd stouw.
3: Ja, immer stouw.
1: Immer stouw is er. Maar goed, dan moet je er maar bij in calculeren. Maar dat zul je vast wel doen als chauffeur.
3: Ja, jawel. Daar wordt rekening mee gehouden.
1: Waar rij je mee eigenlijk? Los van het merk auto, hoor. Maar wat heb je achterin liggen?
3: Ik heb eitjes erachterin liggen.
1: Wat?
3: Eitjes.
1: Eitjes?
3: Ja, eieren.
1: Bevruchten?
3: Nee, dat niet.
1: Dit zijn
3: gewoon
1: eieren, kippeieren?
3: Ja, kippeieren,
1: Oké, okay. En die gaan daar naartoe voor de markt, voor de consument?
3: Ik heb geen idee. Oh. Ik heb echt geen idee. Ik heb gehoord dat het ook bijvoorbeeld in shampoos zit.
1: Een shampoo-eieren? Ja, echt waar?
2: Oh.
3: Ja, het schijnt goed voor je haren te zijn.
1: Nou, Robin, dan is dat te laat voor mij gekomen, want mijn haren zijn al weg. Maar, oké. Dus Wouter... Eieren.
2: Eieren, ik ga even eitje maar kloppen. Ja.
1: Waarom niet? En dan gekookt of gewoon scrambled eggs?
3: Nee. Gewoon gauw zijn ze nog.
1: Oh, lekker. Hé hey Robin, jij bent er vroeg bij. Hoe vroeg was je?
3: 2:30.
1: 2:30. Goedemorgen. Dat zijn chauffeurstijden. Nou, gefeliciteerd. Vandaag ben je onze vroege vogel. En dat betekent dat je even wat leuks opgestuurd krijgt. En je mag nog een liedje aanvragen. Wat zou jij graag willen horen?
3: Doe maar het wiegelied van de drie J's.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl.

0: Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. Bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
1: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
2: En jij werd opgehaald met de helikopter?
1: Ja, bijna iedereen.
0: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
3: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
0: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bedankt. Dan kijken wij nog even naar het verkeer voor dit moment. De verkeersinformatie van de ANWB. 3 files, de A16, Breda, Rotterdam, Voerdermoerdijkbrug. 17 minuten, wegwerkzaamheden, rechterrijstrook dicht. Ook op de A17 daardoor problemen. Het extra verkeer, Roosendaal, Dordrecht tussen de Moerdijkhavens en knopen Klaverpolder, kwartiertje. En de A50, Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord heb je 13 minuten. Het wegdek daar in slechte toestand. Oh jee, rechterrijstrook gesloten.

0: Django, tenminste de mensen in de studio met Django, nooit bedacht hebben van hier gaan we eens even een goed einde aanbreien aan het liedje. Kijk, dit is het einde.
1: Oh, dus hij loopt gewoon leeg.
0: Dat is een fade-out, noemen ze dat in vakwerken. Fade-out.
1: Ik ben sowieso geen fan van.
0: Nee, fade-out.
1: Gewoon een lekker staand einde waar je
0: maar u tegen. Maar hoe ga je dat dan op het podium doen, denk ik dan? Met...
1: En loopt hij langzaam af. En komt hij daar.
0: Maar het leuke is wel van fade-outs, en dat is met liedjes, die worden natuurlijk opgenomen in de studio. En als je met band hebt, dan is dat liedje eigenlijk veel langer. Want de band speelt natuurlijk door. Dus er is een stuk dat bestaat nog van het liedje. Ja. Maar dat hoor je, dat staat niet op de plaat zelf. Want ja, daar zit je fade-out op.
1: Oh, ja.
0: Maar soms worden daar nog hele leuke muzikale dingen gedaan.
1: Ja, dat is wel dat voor naar eigen interpretatie dan voor de band.
0: Ja, zeker. Die spelen dan gewoon door. En dan is de technicus op een gegeven moment denkt... Oké, we zitten nu op de volle lengte. We faden hem out.
1: Ah.
0: Ja, ja, ja. Het is 6:11. Goedemorgen. Het is donderdag 23 juli. De ochtendshow voor van deze donderdag. Met straks onze battle die we gaan spelen. Eerst even wat nieuws van vandaag. Ruim 500.000 Nederlandse huishoudens kampen nog steeds met energiearmoede. Zo blijkt uit cijfers van het CBS en het TNO. Het gaat om alleenstaanden in een huurwoning die hun energierekening nauwelijks kunnen betalen. Het kabinet steekt nu ruim 190 miljoen euro in een noodfonds om deze mensen te helpen. Volgens mij wordt het ook nog, is dat zicht ook nog niet beter. Dat het goedkoper gaat worden.
1: Nee.
0: De energie. Dus dat duurt nog even. In het Italiaanse Riva del Garda, aan het Gardameer, geldt deze zomer een balverbod op het strand. De populaire badplaats verbiedt voetballen en volleyballen na klachten van bezoekers over overlast en ruzies. Wie toch een balletje wil trappen, moet uitwijken naar speciale sportvelden. Oh, wat raar.
1: Ja, dat vond ik wel.
0: Wat voor overlast dan... Ruzie om de bal, wie de bal heeft.
1: Eén keer dat de mensen te fanatiek zijn of zo.
0: Of dat je daar lekker ligt te zonnen en dat je een bal op je kanus krijgt. Ja, dat is natuurlijk niet leuk.
1: Nee, dat is niet wenselijk.
0: Nee, vooral als het een harde bal is niet. Ja.
1: Maar je moet ook niet gaan volleyballen met een bowlingbal.
0: Nee, maar zeker niet. Maar kijk, als je een beetje voetbal hebt, die is hard. Kijk, als je zo'n strandbal hebt, zo'n zachte, opblaasbare bal... Ja, dat doet natuurlijk niet...
1: Nee, dat waait weg als je tegen schopt.
0: Dat is het. De Consumentenbond die beschuldigt Thuisbezorgd van verborgen kosten en nepkortingen. Pas aan het einde van een bestelling duiken extra toeslagen op... waardoor maaltijden tot 4 euro duurder uitvallen. Consumentenbond eist dat Thuisbezorgd direct stopt met deze praktijken... en gedupeerde klanten compenseert. Daar heb ik nooit op gelet, maar ik ben ook niet van het thuisbezorgen.
1: Nee, ik ook niet per se.
0: Maar jij hebt hier, denk ik, als jij die app aanzet... dat je hier te kusten te keuren
1: kunt. Ja, dat is een walhalla aan eten.
0: Wel, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat is bij mij dus totaal niet.
1: Nee, maar waar ik vandaan kom ook niet, hebben we er 1 of 2.
0: Nee, precies. Ja.
1: En die doe je gewoon zelf, gewoon het ding zelf bellen... want die ken je soort van.
0: Oh ja.
1: Dan is het onpersoonlijk om dat via thuisbezorg te doen en duurder.
0: Maar het is toch ook leuk om even een uitje... dat je gewoon even je dingetjes haalt.
1: Oh, zeker. Ja, nee, zeker. Maar soms, als je dan visite hebt of zo, dan is het ook een stom...
0: Huisbezorgje.
1: Dan is het wel even lekker als ze te komen bezorgen. Ja.
0: En boodschappen, laat je die ook bezorgen?
1: Nee, dat vind ik... Nee.
0: Dat gebeurt bij ons in de stad ook wel. Ik zag er gisteren ook weer zo'n karretje. Toen dacht ik van, zal ik het doen? Zal ik... Nee.
1: Ja, maar dan kom je op een gegeven moment helemaal je huis niet meer uit. Zeg maar, als je alles gaat laten bezorgen.
0: Word je kluizenaar.
1: Ja, dan word je een kluizenaar.
0: Ja, wat ik al redelijk ben, moet ik zeggen, als ik thuis ben. Nee, dat valt wel mee, hoor. Nee, maar ik vind de supermarktje altijd wel leuk. Want het is toch wel iets van sociaal iets. Je komt altijd mensen tegen. Soms ook mensen waarvan je denkt... Oké, ik duik even achter de schappen.
1: Ja, die zijn er ook genoeg. Ja.
0: Heb je dat ook wel, ja?
1: Ja, zeker.
0: Dat je denkt, oh shit, die moet ik nu niet tegenkomen. Dan ben ik een kwartier verder.
1: Precies, maar het stond... Nou, meestal kom ik die mensen tegen als ik aan het werken ben in de supermarkt. En dan is prima, want dan word ik gewoon betaald om met ze te praten.
0: Oh ja.
1: Dus dat vind ik wel lekker.
0: Ja, zo.
1: En
0: ja.
1: Dat doe ik ook bij de vleet, kan ik je vertellen.
0: Ja, echt?
1: Ja, ik sta 9 van 10 keer. Dan zegt ze, ja, ik sta alleen maar te praten. De collega's zeggen, ja, maar iemand moet aan het klantenbestand werken.
0: Klantenbestand, ja.
1: En mijn baas is hartstikke blij mee, want die komen, al die mensen komen, die blijven terugkomen.
0: Sommige mensen doen het bij ons in de supermarkt ook. Er staat altijd één en dezelfde vrouw staat altijd te praten.
1: Nou, zo jong ben ik dus ook.
0: Ja, nou, ik vind dat bijna ergerlijk. Dat ik denk, deze mevrouw, dat zal toch de mevrouw zijn die jij moet betalen.
1: Ja.
0: Waar je de baas van bent, zeg maar.
1: Ja, dat is, het is niet altijd wenselijk.
0: Moet jij de rekening betalen uiteindelijk? Alrighty, vandaag wisselen bewolkte. Op de meeste plaatsen is het droog. Het wordt zo'n 19 tot 24
2: graden.
0: Hij is
2: een zendpiraat, Marcel in de morgen.
0: Ja hoor, goedemorgen.

0: zin.
1: Laat je lekker gaan, want de battle is aan.
0: Yeah. Voor deze donderdagochtend is de battle aan. Als in, je kan nu al stemmen, maar laat je eerst maar eens even onderdompelen in de liedjes. We gaan eens even laten horen. Ja, we dachten, we zoeken het een beetje aan de nieuwe kant.
2: Ja, in de nieuwe hoek inderdaad.
0: Even in de nieuwe hoek. En dat was ook wel mooi, want hier was ook nog een verzoekje namelijk. En dat kunnen we er mooi aan koppelen. Anja die zegt namelijk, kan je voor mijn dochter Xena even een leuk nummer draaien? Rutger of iets van Justin, iets van de hits van Nunert. Ja. Ze gaan namelijk zo meteen afrijden.
2: Oh, spannend.
0: Spannend inderdaad. Succes van pa en ma. Nou, ook van ons.
2: Afrijden.
0: Ja, afrijden.
2: Helemaal nou, trauma's.
0: Echt waar?
2: Ja, 3 keer over gedaan.
0: Dat meen je niet.
2: Ja.
0: 3 keer, waar ging je mis?
2: De eerste keer was ik niet beslissingskrachtig, daadkrachtig.
0: Niet doorslaggevend.
2: Precies.
0: Ja?
2: De tweede keer haalde ik een fietser in op een kruispunt. Maar dat was heel irritant, want ik reed er net gewoon erachter. En toen zei die examinator, let je even op die fietser. Waardoor ik dacht, oh, ja, maar dan moet ik er voorbij. Want hij bracht me uit mijn focus.
0: Oh, zo.
2: Ik dacht, ik ga voorbij de fietsen.
0: Ja, dat is gevaarlijk.
2: Op het moment dat het een kruispunt was. Er kwam niks, dus er was verder niks.
0: Ging goed, zeg maar.
2: Idee.
0: De fietser leeft nog.
2: De fietser leeft nog en er is niemand aangereden.
0: Mooi.
2: En de derde keer lukt het wel.
0: Oh, dus is het gelukt. Oké.
2: Okay. Was even zeggen.
0: Mooi, nou gelukkig. Nou, dan is dat... hij rijdt, dames en heren, maar pas op de kruispunten. We hebben de volgende liedjes. De eerste voor jou.
2: Ja, ik ben voor een hitje gegaan. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht.
0: Kijk. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Oh, ik moet zeggen, ik zit nu al, zeg maar wij zitten op de radio, we draaien dit zoveel, dat het mijn neus al een beetje uitkomt. En dat zeg ik niet om te gaan winnen, maar ik heb nu al zeggen, ik wil, ja, dat weet ik dan wel. Ik wil, ja. Maar jij niet, Wouter. Ik weet dat. Rutger van Barneveld staat aan de kant van Team Wouter. Team Marcel komt met een nog iets nieuwere plaat. En dat is van mijn grote vrienden uit Volendam. Want ik heb ze hoog zitten. Ik volg ze al vanaf de early days, zeg maar. Mm-hmm. Toen Blikkendag nog gewoon in Volendams werd gezongen.
2: Oh ja.
0: Vond ik het al leuk. Tijdens de Volendamse kermis. Likke Pep natuurlijk heb ik het over. Die hebben intussen weer een nieuwe klapper gemaakt. Ik vind het echt een klappertje. Het nieuwe liedje heet Circus Tent.

0: Marcel in de Morgen. The Battle.
1: Ja, dat is hem. Dat zijn ze, moet ik eigenlijk zeggen. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En Likke Pep, dat tegenover met Circus Tent. Nou, waar heb je het meeste zin in? Daar kun je eens even over nadenken. Dat kan ook op je dooie gemakje, want we hebben echt al heel veel tijd hiervoor. Laten we zeggen een half uur.
2: Ja, half uur de tijd, lekker.
1: Ruim er een half uur voor in deze ochtendshow. Dus je mag in de NPO-luister-app even kruipen. Dan ga je het kanaal van SterrenL even opzoeken. Druk je op bericht, dan zie je het polletje en dan wijst het zich allemaal vanzelf. Succes.
3: Hallo, ik ben Robert van Heemert.
4: Dit is NPO.
5: SterrenL.

0: Bronkhorst en Kom Allemaal Maar in Mijn Armen. We hebben twee liedjes in de battle, zoals gebruikelijk, as usual. En dat zijn dikke hits. Tenminste, de eerste is een hele dikke hit.
1: Een hele dikke hit, zomerhit.
0: Misschien wel een van de grootste hits van dit moment, sowieso. Wat heb jij?
1: Ik heb Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
0: Ik heb hier ook al wat varianten op gehoord.
1: Want
0: 18-plus varianten, zeg maar. Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld. Daartegenover zet ik iets nieuwere materiaal. Misschien moet ik er nog een beetje aan wennen, maar laat het lekker over je heen komen. Want de nieuwe Likke Pep, die klinkt goed hoor, dat heet Circus Tent.

0: van Lekker Pep. Ja. Je mag het laten weten in de app. Waar heb je het de meeste zin in? Wordt dat zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld? Of heb je toch zin in Lekker Pep en de Circus Tent? De NPO-luisterapp, die kun je daarvoor gebruiken. Vandaag wisselbewolkt, op de meeste plaatsen droog. Het wordt 19 tot 24 graden.
1: Goed verhaal. Lekker kort. Ja.
0: Dat dacht ik. We gaan naar het nieuws. 7:55.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
3: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
4: En jij werd opgehaald met de helikopter?
3: Ja, bijna iedereen.
2: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat.
0: Ja, en die mensen die stonden daar mooi. En weet je wat ze zeiden?
5: Nee.
0: Wat moeten we nou? Dat zeiden ze echt. Ja, ja. Er kon nog geen kant meer op. Verkeersinformatie van de ANWB, de A16 Breda-Rotterdam... tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. Daar heb je 19 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Klaverpolder 11. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord... heb je door wegdek wat in slechte toestand is. Een minuutje of 11 extra rijden, dat gaat over de linkerbaan... want de rechterkant is gesloten. Ik dacht, het is Tilburgse kermis... Dat is het, hè?
5: Dat is zeker nog.
0: Dat is fantastisch als je daar een beetje in de buurt bent... of je hebt een dag vrij of je ziet in de vakantie. Is het hartstikke leuk. Sorry, dit is gewoon emotioneel. Dit raakt mij nu ineens. Ja, hey. Het is toch heel leuk om daar naartoe te gaan.
5: Ja, de grootste kermis van de Benelux.
0: Ja, dus voor al die mensen die daar nog naartoe gaan of zijn geweest... even een leuk kermisliedje.
5: Oh, leuk.
0: Maar even een classic.
6: NPO Sterren NL.
7: De nummer 1 van de zomer.
0: Ja, en classic, echt classic. Siska Peters en Ronnie Tober.

0: je heupen.
1: Marcel in de Morgen. The Battle.
0: We zijn aan het battelen en Team Wouter. Klinkt als een heel team, maar het is een eenmansfractie.
2: Het is een eenmansfractie.
0: Eenmansfractie. Ja. Eenmansteam. Die stevend af op een weekwinst, Wouter. Dat is, hoe kan het omslaan, hè, zo ineens?
2: Bizar, hè?
0: Ja, ja. Vorige week was je in gevelden en wegen te bekennen. En deze week een comeback van je welste.
2: Ja, heel knap. Ja, van mezelf. Ja,
0: zeker, zeker. Maar ik zeg nog wel even, Wouter, het is nog een kwartier. Dus er kan nog gestemd worden op het nieuwe liedje van Likke Pep. Want daar kom ik mee.
2: Nee, dat is zeker. Ik ben er ook altijd van bloemen naar de finish.
0: Dat is ook zo. De gladiolen die krijgen pas op dag 4 van de Nijmeegse Vierdaagse. Dus dat is net als hier. Om 7:55 worden de bloemen uitgedeeld. Wij hebben onder andere voor Team Wouter
2: Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht.
3: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Zwoele Zomernachten met z'n twee.
0: Hoe zou die er zelf bij staan, Rutger? Zou die hem zelf nog kunnen horen? Dit, als je op het podium staat, denk je, dan moet ik hem weer zingen.
2: Nee, ik denk dat nooit gaat vervelen. Als er zo'n hele menigte mensen staat.
0: Nee, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Rutger en Zwoele Zomernachten. Daartegenover zet ik de nieuwe van Likke Pep. Krijgen de jongens een sympathiestem of niet?
3: Als daar staat hier het dak eraf. Zakt de grond onder je voeten, staat de bar.
0: Laat ik het zo zeggen, ik kan nog wel een paar stemmen gebruiken.
3: Zijn we

0: in de NPO Luister-app. Daar kun je stemmen. En dat is vrij kinderlijk eenvoudig, zal ik maar zeggen. Dat is een polletje wat we hebben aangemaakt. Een polletje, dat is zeg maar een soort keuzeveldje. Dat toets je even op het liedje naar keuze. En dan bevestig je het even met het knopje stemmen. Want dat is het wel, hè?
1: Ja,
0: dat dacht ik ook.
1: Gewoon.
0: Even kijken. Bijna bouwvak, zegt Jordi. Jordi zegt ook, hoppa, team Wout. Wouter, hij herstelt zich even.
1: Hij herstelt.
0: Maar, okay. Maar Wout mag ook, toch?
1: Oh, vind ik prima.
0: Vind je niet erg.
1: Vind je zo moeilijk.
0: Bouwvak, de hovenier uit Venlo. Want ja, het is bouwvak Zuid begint zo
1: Zuid
0: meteen, hè?
1: Zuid begint, maar ja, goed, na vrijdag. Maandag.
0: Morgen.
1: Ja. Morgen is het vrijdag. Dus in
0: morgen begint de bouwvak. Ja, ja, voor het zuiden. Ja, ik zit te denken, het is vandaag donderdag. Jeetje, wat gaat dat snel, man.
1: Bizar, hè?
0: Dat is echt krankzinnig, hoe snel dat gaat.
1: Ik heb over iets meer dan een week vakantie.
0: Dat is ook. Och, man, je zal er aan toe zijn.
1: Ja, ja dat ben ik wel.
0: Ben je er wel aan toe?
1: Ik ben er best wel redelijk aan toe.
0: Oh, ja, ja.
1: Het is niet dat ik dit niet leuk vind, hè? Ik bedoel,
0: nee, dat snap ik wel. Nee,
1: zo lang mogelijk,
0: ik
1: maar...
0: Ik heb dat ook, hoor.
1: Even vakantie is wel lekker.
0: Ja. Nou, voor iedereen die bijna zover is, maar vast heel veel plezier. Ik zag net dat ze zijn daar erover eens met Manchester United. Ben je een beetje van het voetbal of niet?
1: Oeh, nee, heel weinig. Maar vertel.
0: Ik ook niet zo. Maar dat gaat verhuizen. Daar werden plannen gepresenteerd voor een nieuw stadion. Dus ze gaan een mega stadion bouwen.
1: Hey.
0: 100.000 zitplaatsen.
1: Zo.
0: Ja, 100.000 zitplaatsen.
1: Jeetje.
0: Bouwkosten... 2,3 miljard.
1: Nee.
0: Ja, zeg maar. Mega stadion. Maar dan denk ik... Want weet je wat het grootste stadion van Europa is?
1: Geen idee.
0: Camp Nou.
1: Camp Nou?
0: Camp Nou. Camp Nou, dat is van FC Barcelona.
1: Oh ja?
0: Dat heeft 105.000 plekken. Maar dan denk ik... Ja, misschien ben ik dan een beetje autistisch. Waarom bouwen ze dan niet een paar zitplekken meer? Want als je 100.000 zitplekken hebt, dan maak er dan 106 van. Dat je in ieder geval zorg er dan voor dat je de grootste bent.
1: Ja.
0: Dan maak je het al zo groot,
1: dat is
0: maak
1: waar.
0: Het dan ook het grootste.
1: En dan geef je toch al 2 miljard uit. Dus doe dan nog gewoon, dan maak je die paar miljoen ook niet meer uit.
0: Nee joh, die paar centen. Dan wordt zo godsgruwelijk veel geld verdiend in de voetbal. Dus,
1: ja. Dus voordat we zo groot kunnen ze het wel even doen.
0: Ja. Maar ik ben dan niet... Ben jij van de hoogte vrees dat ik daar bovenin zit? Want dat zijn allemaal ringen natuurlijk. Dan ga je omhoog. Nou...
1: Ik heb één keer bovenin de Ziggo Dome gezeten. Helemaal bovenachter in het hoekje.
0: Oh, ja.
1: En dan kijk je dus achter je over de reling gewoon volledig naar beneden.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Dan kun je naar beneden kijken?
1: Ik kon precies zo naar beneden kijken. Nou, toen heb ik niet genoten van dat concert.
0: Toen had je dun in de panty.
1: Ja, mijn kringspier heeft mij daarvoor bedankt.
0: Ik hoef het allemaal niet te weten. Ah, dat is wel, hoor. Dat is hoog.
1: Oeh. Zo.
0: Maar dat is in de Johan Cruijff Arena ook, hoor.
1: Ook, ja.
0: Al een keer gezeten tijdens een concert van Robbie Williams, dacht ik. Oh, was ook zo hoog.
1: Zit je niet op je gemak?
0: Nee, dat...

0: vuurwerk, dat hangt meestal in de lucht. Niet altijd, overigens, dat kan ook gewoon op de grond. Mooie jumping jacks, was ik vroeger ook gek van.
1: Mooi.
0: Grondbloemetjes, hè.
1: Oh, jij was van het vuurwerk?
0: Ja, als kind wel, met astronauten. Ik had sloffen vol astronauten en maar afsteken. En dan dacht ik dat ik de hele wereld aankon. Maar was met een astronautje niet... Nee, later wel. Toen gingen ze bij ons ook met strijkers. En
1: oh, ja.
0: Nu heb je tegenwoordig nitraat. Even een nitraatje.
1: Zo, dat zijn complete bommen.
0: Ja, dat zijn bommen. We gaan eens even naar de battle. Laatste kans om nog even mee te doen. Misschien heb je net de luiken open, de ogen open dus. Dan kun je nog even een stemmetje achterlaten voor... Die wil wel een stemmetje. En team Wouter zeker. Je mag stemmen.

In de app kun je het even doorgeven. NPO luisteren voor Rutger van Barneveld en Likke Pep. En zometeen dan komt de uitslag. Spannend. Uitslag. Zeer spannend. Nog 3 hele minuten. En dit is Bluff.

0: Bluff en hier. Bijna 8 uur, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen voor Avrotros hier op Sterren NL Radio. En het is tijd voor de uitslag van de battle. En is het gelukt? Heeft Wouter de weekwinst verzilverd? Is het zover?
1: Ja, ik strooi niet snel met vlaggen en wimpels.
0: Maar?
1: Dit is toch met vlaggen en wimpels gewonnen. 68% van de stemmen gaat voor Rutger van Barneveld en ja. Zwoele Zomernachten.
0: Hoe is toch mogelijk?
1: Ja.
0: Nou ja, dat was ook het was wel vechten tegen de bierkaai natuurlijk. Als je, maar goed, ik heb geprobeerd.
1: Ja, vind ik goed. Vind ik nobel van je.
0: Een val die kan verloren. Maar we hebben wel Rutger lekker even op zender. Hè?
1: Zeker.
0: Ook zo. Kunnen we nog even meezingen tot het nieuws van 8

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kirsten, dankjewel. Verkeersinformatie van de AVB. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. 20 minuten. Wegwerkzaamheden. Rechterrijstrook is dicht. De A17 ook door de wegwerkzaamheden. Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. Kwartiertje. En de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar heb je 19 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. Je moet over de linkerbaan, want de rechterrijstrook is dicht.
0: Marcel de Vries.
4: Ja. Ik wil zo meteen, Wouter, als jij het op door de wegwerkzaamheden. Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, kwartiertje. En de A50 Zwolle richting Arnhem tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Daar heb je 19 minuten. Het wegdek is daar in slechte toestand. Je moet over de linkerbaan, want de rechterrijstrook is dicht.
0: Marcel de Vries.
4: Ja. Ik wil zo meteen, Wouter, als jij het goed vindt, zeg maar nog even een piratenplaat draaien.

0: Ja, familiebezoek, hè?
1: Lekker.
0: Zag ik op zijn socials. Stem in je hart. Wouter, we gaan iets nieuws doen. Ja, dit is even het is een pop-up, zeg maar. Net als soms heb je met van die pop-up stores. Heb je ook. Ja. En dit is ook een beetje pop-up. Ik ga doen...
2: Het piratendilemma.
0: Oh, dat kan ook, ja. Het piratendilemma.
1: Ja, vind ik mooier.
0: Oké. Ja, het piratendilemma, oké. Dat wil zeggen dat ik 3 liedjes heb. En dan mag je laten weten zometeen welke jouw favoriet is van deze 3. En dan ga ik zometeen ook gelijk draaien. Maar ik wil wel dat je het laat weten met emoji.
1: Oh.
0: Met een smiley. Dus je laat het niet weten met A, B of C of met 1, 2 of 3 of weet ik het allemaal. Nee. Met een emoji. En we spreken wel de emojis af.
1: Maar zeggen, spreken we dan wel toch af?
0: Ja, we spreken wel even af welke het is. Okay. Ik heb namelijk dit liedje. Oh, Alibaba. En dan zou ik het liefst willen... Ik weet niet of die in de bibliotheek zit van de emojis. Is er ook een kameel?
1: Er is een kameel.
0: Weet je dan zeker. Voor dit liedje kun je een kameel insturen. Alibaba. Want die zat natuurlijk in de Sahara. En daar heb je kamelen heb je natuurlijk. Dus ja, kamelen, dan mag je een kameel insturen voor Alibaba. Dan heb ik op keuze 2, zeg maar, even voor het gemak... heb ik een liedje van Birdie. Birdie komt uit Grun. En Ramona. Dan wil ik eigenlijk dat we voor Ramona... een emoji van een vrouw sturen.
1: Oh, van een vrouw.
0: Van een vrouw natuurlijk. Dat is Ramona.
1: Ramona,

0: Ramona, Ramona. Dus een vrouwenemotie voor Birdie. En dan hebben we nog een laatste optie. Het gaat maar door. Dit is wel de laatste nu. En dat is Rien Salet met de warme bakker. En wat sturen we dan?
1: Ja, een broodje.
0: Een broodje.
2: Een bolletje brei, een puntje wit. Lekkere broodjes, was dat
0: ja, en nu komt het dus, jongens. Want ik zou dus heel graag willen of een kameel, een vrouw of een broodje. En dan gaan we zo meteen gaan bepeilen wat het gaat worden. Wordt het een hok vol kamelen, vol vrouwen of een tempel vol broodjes?
1: Ik ben benieuwd.
0: Stuur het in de NPO Luisterapp voor dit pop-up gedeelte. Hoe voel je het tot dusver? Moet toch enige aankleding hebben? Of,
1: Ja, er zit de toekomst in.
0: Voel je het?
1: Ik voel het wel, zeg je
0: van, ik voel dit niet?
1: Nee, zeker wel. Ik denk dat de toekomst in zit.
0: Oké. Nou, laat het maar weten. Dan gaan we zo meteen een van de liedjes draaien. De Nederlandse staat die stopt voorlopig met de verkoop van aandelen in ABN AMRO. De overheid houdt wel een belang van ruim 20%. Nadat een recente verkoop weer 2,5 miljard euro opleverde. ABN AMRO werd in 2008 gered door de staat. Maar keert sinds 2015 stap voor stap terug naar de beurs. Er gaat ook wel geld in om, in dat bankwezen.
1: Ja, daar moet je eigenlijk niet over nadenken.
0: Nee, dat is het. Maar rente, ho maar.
1: Nee.
0: Hè? Kan nog beter in een oude sok stoppen.
1: Ja hoor, oude matras.
0: Ah, onder het matras, dat is ook weer zo, ja. Experts waarschuwen dat meer Nederlandse bruggen en tunnels dicht moeten door achterstallig onderhoud. De oude constructies zijn niet gebouwd voor het zware verkeer van nu. Het omrijden dat kost de transportbedrijven miljoenen. En die extra kosten ziet de consument uiteindelijk terug in de winkel. Dat is een logisch verhaal.
1: Dat is een logisch verhaal.
0: Maar is het transport dan veel zwaarder geworden? We hebben toch regels in dit land dat transport mag toch maximaal zo zwaar zijn?
1: Ja, ik denk dat het...
0: Dat is toch niet veranderd of zo?
1: Ja, weet ik niet. Ten opzichte van vroeger misschien dat het toch steeds meer verschoven is of zo, die grens.
0: Of meer, dat zou wel kunnen.
1: Dat zou natuurlijk ook kunnen, dat er gewoon meer transport is. Waardoor het
0: zwaarder wordt. Ja, dat zal het zijn dan ongetwijfeld.
1: En achterstallig onderhoud bij al die constructies.
0: Ja. We hebben dus, heeft dus een of ander kabinet heeft zitten slapen. Of meerdere. Die hebben niet ingegrepen.
1: Nee.
0: Die dachten van, als we dit gaan besparen, dat staat mooi op ons konto.
1: Precies, dan kunnen ze ergens anders weer geld in steken. Ja. Maar dan krijgen we dit nu achteraf.
0: Ja, dus Jette zit met de gebakken peren.
1: Die zit met de gebakken peren, ja.
0: Ja, ja. Ja, zo is er altijd wel een spook wat uit de kast komt.
1: Dat twijfelt.
0: Ja. Zullen we even in de inbox duiken? Wat zien wij voornamelijk? Want het gaat er wel heen en weer. Ik zie al broodjes, zie ik ook heel veel wel.
1: Ja, en kamelen.
0: Kamelen ook veel. Een dromedaris.
1: Oh ja.
0: Oh. Wat is het verschil ook maar weer? Wat is een kameel heeft twee bulten.
1: Twee bulten en een dromedaris eentje.
0: Eén is dat.
1: Ja.
0: Oh ja. Is dit dat verschil? Oh, ja, ze zijn er beide inderdaad. Nou, ik zie je bij Frans, die stuurt ze beide. Kamelen en dromedaris. Nou, we maken geen onderscheid.
1: Nee.
0: Oké, maar wat gaat dit worden? Want, potverdorie, wat hebben we weer over onszelf afgeroepen, Wouter? Want ik heb gezegd, ik ga dat gelijk draaien.
1: Ja, dat is heel slim.
0: Ik denk dat de kameel de overhand heeft.
1: Nou ja, ik zie ook... Ja, het stom is, ik zie heel veel kamelen en heel veel broodjes. Dus Birdie wordt het sowieso niet.
0: Je ziet door de kamelen het bos niet meer?
1: Nee.
0: Oké. Okay. Ik zie dat laatste appje is een kameel, dus dan trekt die toch mij over de streep om Alibaba te draaien.
1: Ik ben inderdaad, ik ben naar beneden scrollen, ik zie de meeste kamelen inderdaad.
0: Oké, nou we zijn rond hoor. Het morgen.

0: Een multimiljonair. Bankzitters en multimiljonair hier op Sterren NL Radio. Het is wel grappig, want het draaide net Alibaba van de Marlets. En lachen, Jasper die zegt, en ik wist dit niet. Jasper van der Poel zegt, wisten jullie dat alleen de Nederlandse taal een dromedaris kent? De rest van de wereld heb je alleen een kameel.
1: Oh, die schadert onder hetzelfde.
0: Ja, dus, en dat is wel leuk, want daarna kwam er ook nog een appje, was er, even kijken. Jeffrey zegt, volgens mij is het andersom met je, wat jullie bedoelen, met kameel één bult en een dromedaris juist twee. Want er staat op een pakje Camel, op de sigaretten, daar staat er maar twee met één bult. Maar dat blijkt dus dat in de rest van de wereld is dus, daarom is dus Camel, is dus internationaal, dat is kameel, is het overkoepelende woord
1: nu
0: voor
1: een. Snap ik hem.
0: Ja.
1: Ik denk, als we een pakje sigaretten gaan gebruiken om te factchecken, dan wordt het een gekke wereld. Maar ik snap dat is het universele.
0: Daar noemen ze het gewoon kameel.
1: Is ja. Camel.
0: Ja. Maar ik heb het even opgezocht, want wij noemen inderdaad kameel. En er staat inderdaad twee bulten.
1: Ja.
0: Twee bulten. Maar wij zijn dus het enige land die dat zo doet. Nou, dat is raar, toch?
1: Gek.
0: Heel gek is dat.
1: Maar ik denk dat we voor één moeten kiezen.
0: Is ook zo. En we hadden het nog over die zware vrachtwagens. Om daar nog even op terug te komen. Dat heeft natuurlijk te maken met die Merwedebrug.
1: Ja.
0: Die dus slecht qua constructie is. En Marcel Daf die zegt nog even, kunnen jullie melden dat van het weekend, komend weekend dus, de camera's aangaan daar op de brug. En let op, de bekeuring als je eroverheen gaat met te zwaar transport is €509.
1: Volgens mij überhaupt als je met een vrachtwagen overheen gaat.
0: Ja.
1: Omdat ze daar nu aan bezig zijn. Dus dan kijken ze naar je kenteken.
0: Ja, kenteken. Dus check dat even. Komend weekend camera's €509. Dat kunnen we je bij deze besparen door het toch even te melden.
1: Ah, heel goed.
2: Kom snel uit je bed, want dit is de 06 roule.
3: Draai je balletje rond en rond en je winnende getal.
2: Dan ga je prijzen pakken, dat zal.
4: Dit is 06 roulette.
3: Dat zal.
4: 06 roulette.
0: Wij spelen weer de 06 roulette voor mooie prijzen. Onder andere de Sterren NL Big Shopper. En andere leuke prijzen. Als je het juiste cijfer of getal in je nummer hebt. En Wouter gaat een balletje draaien.
1: Ja, komt-ie.
0: Ja. Ik ben echt rete trots op je, want dit was een hele goede worp. Dit was een van de mooiste die ik ooit heb gehoord.
1: Ja, ik ben ook heel trots.
0: Ja, dat dacht ik, ja.
1: God, ik vind het het meest spannende stuk van heel de uitzending.
0: Ja,
1: maar ik altijd,
0: is hij ook lekker gevallen?
1: Hij is prima gevallen. Dubbele getallen, dat wel.
0: Ach, shit.
1: Ja, vind ik ook jammer. Ja. Maar goed, een 3 en een 5.
0: 3 en een 5?
1: 3 en een 5.
0: Nou.
4: 06 roulette.
0: Een 10 voor de worp. Een 4 voor de uitkomst, zeg ik. Nou, maar daar kun je niks aan doen. Een 3 en een 5. Ik heb de 3 wel, want de 5 dan weer niet.
1: Oh, ik heb ze allebei.
0: Heb ze allebei? Oh, dus oké. Nou, kijk, zo check ik altijd even van hoe zou dat dan zijn bij onze luisteraars. Dus dan zullen er ongetwijfeld meer zijn. Heb jij dat? Een 3 en een 5 mag je even melden bij Wouter. Hebben we nog wel even tijd voor. En dan stuur je even
1: jackpot.
0: Jackpot. Ja.
1: Jackpot.
0: Jackpot. In onze app. En dat mag en kan zo vaak als mogelijk. Als je maar een 3 en een 5 in je nummer hebt. Het woord jackpot. Kom maar door.

0: Vento de Verano. Dit was Joey Nicolai, de nieuwe plaat. Die was, gisteren was hij bij onze Jan. En die heeft heugelijk nieuws gekregen. Want hij is volgende week is hij paradeplaat hier.
1: Ja, terecht verdiend.
0: Of eigenlijk vanaf morgen. We zeggen volgende week, maar het is vanaf morgenmiddag is het natuurlijk al. Wij spelen 06 Roulette vandaag met cijfers.
1: Cijfers 3 en cijfer 5.
0: Kijk, als je die beide hebt en je nummer na de 06... dan mag je even een appje sturen met daarin jackpot. Nou, dit is ook jackpot. Ik ga even een liedje draaien. Dat is een cover. Het is van Marco Borsato, origineel. Nou, ook niet helemaal origineel, maar Marco heeft het ooit uitgebracht in de jaren 90. Ja. En later werd dit gedaan door Tino Martin in Carré in 2023. En dit is een van mijn favoriete nummers van Borsato. Eigenlijk had ik die even moeten draaien, maar die duurt te lang.
1: Okay.
0: Eigenlijk qua radiolengte duurt die dik vijf minuten.
1: Oh.
0: En dit is 3 minuten. Kijk, dat is te behappen.
1: Beter. Kan ja, nog eventjes.
0: Prachtig nummer van Tino Martin. Dit is Alles Kwijt.
2: Ik veeg de tranen van mijn gezicht.

je geen zin meer om te lachen. En ik vroeg me af waar dat aan lag, want zo is het leven.

0: mooi, man. Dit is genieten met de grote G. Dit vind ik zo'n mooi nummer. Alles kwijt. En ik zal jou zeggen waarom dat een mooi nummer vind. Ik heb dit namelijk heel vaak gedraaid. En op een hele gekke plek.
1: Oh.
0: Ja, op een hele gekke plek. In de discotheek namelijk.
1: Oh.
0: Ja, ik werkte in een discotheek. Ik heb dit wel eens verteld op de radio. Maar ja, daar hadden ze ooit iets meegemaakt. En als je het nummer goed beluistert, dan gaat het natuurlijk over iets wat je... Nou ja, goed, ja, ik ga het niet openlijk op zender zeggen. Want dan moeten we ook nog bepaalde telefoonnummers zeggen. Van, hebt u zelf...
1: Ja.
0: Dus ja, iemand die... Ja. En dat was daar gebeurd. En dat was altijd aan het einde van de avond. Dan moest dat nummer gedraaid worden. Anders was de avond niet klaar. Hetzelfde als... André Hazes, het laatste rondje.
1: Mooi, hè?
0: En dan moest altijd, maar dan Borsato natuurlijk, met alles kwijt. Dus dat is 5 minuten lang. En daarna ging de lamp aan.
1: Mooi.
0: Dus vandaar, ja. Het weer voor vandaag. Wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. En het wordt 19 tot 24 graden. 8:58.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
3: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
2: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval 1 schip zou zijn geraakt, er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Iraks reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen.
0: Dat gaat van heen en weer. Ja, ik snap het, ja.
4: Hoe is het met de situatie van de weg over de totale lengte?
0: Nou, dat valt alles mee, hoor. Het is zo'n beetje vakantietijd. 37 kilometer, maar in totaliteit. Het zou nu op zijn alle drugs moeten zijn met een paar 100 kilometer. Nou, het is echt niks. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug heb je een kwartiertje extra rijden door wegwerkzaamheden. De A17 hetzelfde, maar dan van Roosendaal naar Dordrecht. Ook een kwartier voor Klaverpolder, het knooppunt. En de A50 Zwolle naar Apeldoorn. Daar heb je 21 minuten extra. De rechterrijstrook is namelijk gesloten omdat die in slechte toestand is. Hadden we het net al over, hè? Infrastructuur is hier niet goed in het land.
1: Nee, dat is lekker op België zometeen.
0: Nou, wel inderdaad, ja. Goh, dat is ook als je behazeldonk de grens overgaat, dan is het...
1: Ja, dat weet je goed.
0: Voor Apeldoorn Noord 21 minuten extra rijden. We hebben zometeen iemand blij te maken met wat prijzen. Want we spelen een spel en dat is natuurlijk onze 06-roulette met de cijfers.
1: 3 en 5.
0: Heb je een 3 en een 5 in je nummer na de 06, dan app je het woord jackpot.
5: NPO Sterren
0: NL.
5: De nummer 1 van de zomer.
0: Zometeen Frank Van Etten, eerst Jeffrey Hazen en Loco.

0: mijn hart gaan boem boem. Ga mee naar Tormelinos en de voem voem. Dat is een discotheek, is dat. Ja, daar kun je prima zijn. Daar is een mooie omgeving. En veel Nederlandse daar, want je zit onderin in Spanje.
1: Oh, leuk.
0: In de buurt van Malaga, zeg maar.
1: Ja?
0: En daar, daar kun je gewoon frikandellen eten. Daar kun je gewoon Nederlands praten. Dat is echt een enclave, is dat bijna.
1: Bijna een kolonie.
0: Kolonie. We hebben geannexeerd, hebben we dat.
1: Geannexeerd.
0: En die, hoe heet het? Die Madman, die kennen we natuurlijk nog uit de jaren 90 van...
2: Meisje, je bent zo lelijk als dat. Je bent toch niet zo sweetie als ik had verwacht.
0: Want meisje...
2: Je laat me schrikken als je lacht.
0: Dit was uit de tijd van TMF. Heb je niet echt meegemaakt, denk ik, hè? TMF? Of,
1: nee, heb ik niet meegemaakt.
0: The Music Factory. Ja, dat was wel wat, hoor. Dat was clipjes kijken de hele dag door. En sterk nog, ik had toen in die tijd een... misschien kent men dat nog wel. Dus lang. Opa spreekt. MD-speler. De minidisc.
1: De minidisc.
0: Je had natuurlijk de LP. Toen kregen we de cassettes. Daarna kwam de CD. Er zat nog van alles tussen. En de MD, dat was de minidisc. Dat was zeg maar een klein cd'tje, maar dan een floppy achter.
1: Ja, ja.
0: Nou, en dat had ik gekocht. En die hing ik aan de televisie. Mm-hmm. Want ik was toen net een beetje met radio... Ik was wel bezig met radio. Maar dan, ik praat er niet zo graag over, maar dat was illegaal. Dat is
1: natuurlijk
0: niet opgepaald. Dus maar dan hing ik dat ding aan de tv. Dat was ook louter illegaal allemaal, hè? Maar ik zeg het nu, het is nu verjaard, zeg maar.
1: Kan niet anders van je verwacht.
0: Het is verjaard. Dus MD-speler aan de tv, zodat ik het geluid kon opnemen... op die minidiscjes van TMF. Want TMF draaide die dingen helemaal, die liedjes. Van begin tot eind.
1: Oh, daar zat niemand doorheen te praten.
0: Dus ik had die liedjes, ik hoefde niet naar de cd-zaak.
1: Hé, dat is ideaal.
0: Ja, zo kwam Jan Splinter door de winter in die tijd.
1: Dus ik heb nog
0: bakken vol van die muziek. Onder andere deze DJ Madman en Meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Maar goed, dit was de uitvoering met Frank van Etten, maar dan een zomerliedje. Boem, boem. We hebben een 06-roulette, spelen we vandaag met cijfer...
1: 3 en cijfer 5.
0: Beide cijfers. Dus niet één van de beide moet je hebben, maar beide.
1: Hoeft ook niet in die volgorde.
0: Nee, hoeft niet naast elkaar te staan.
1: Nee.
0: Als ze maar ergens na de 06 in je nummer zitten... Dan mag je even een appje eruit kegelen. In onze NPO Luister-app wel in het juiste kanaal sturen. Hè. Stuur het niet naar, noemen ze zender...
1: Radio.
0: NPO Radio 1.
1: NPO Radio 1.
0: Waar ze nu natuurlijk vol zitten van de tour.
1: Ja,
0: heel mooi.
1: Ja, is wel mooi.
0: Tourcafé hebben we hier weer, hè? Bij Beeld en Geluid.
1: Beeld en Geluid.
0: Of bij 3FM.
1: Ja, Wijnand zit er niet op te wachten, denk ik.
0: Zit Wijnand of heeft hij al vakantie?
1: Oh, dat zou kunnen, die op vakantie.
0: Weet niet, die zit. Nou goed, het is gewoon in het kanaal van SterrenNL. Daar moet je zijn en stuur dan even een bericht met daarin jackpot.
1: Hij is op vakantie.
0: Is op vakantie?
1: Hij is op vakantie.
0: Ah, zie je wel, ja, dacht ik al. Even verdiend ook, hoor.
1: Zeker, ja hoor.
0: Goeie jongen. We gaan, we zijn echt goed, joh. Ik heb wel contact met Wijnand.
1: Nee, Wijnand is legend, jazeker.
0: Ja, legend, jazeker.
1: Ik vind Wijnand echt legend.
0: Ja. We gaan even naar een mix, gaan we, beste Wouter. Want ik zou hem gisteren al gedraaid hebben, maar toen ben ik een beetje vergeten.
1: Oeh.
0: Maar ik heb hem nu in het scherm, dus we gaan hem er nu even in pompen. En ik denk dat heel veel mensen er, denk ik, wel blij van worden. We krijgen
1: ook
0: heel veel leuke reacties erop als we deze even draaien. Dit is de hakkenmix, eigenlijk de 1 april grap van dit jaar. Maar dan de hakkenmix van Paul Rabbering, die heeft hem ooit gemaakt... En ik heb hem een beetje verbouwd. Excuses, Paul. Ik heb er nooit van Paul gehoord. Misschien ontwijkt hij mij sinds die tijd ook wel. Dat zou ook kunnen.
1: Dat zou kunnen.
0: Maar het is dus Paul Rabbering featuring Marcelo Daffé. En de Hakkemix.
3: Let's go.

0: Mixfit. En ik wil je helemaal heel veel vragen nog weer. Waar kunnen we die mix vinden? En vaker draaien, lekker hoor. Dat soort teksten. Volgens mij zat er ook nog een audio-appie tussen. Hier, Bertusje, Bertus.
1: Lekker, Marcel! Gast erop!
0: Gast erop, inderdaad. Ja. En Jan die zegt nog, Marcel Legend, dit had ik echt nodig. Dikke vrachten, korte nachten, even gas geven. Ja, ik kan me voorstellen, als je eventjes net als een inkakmomentje hebt.
2: Ja, nou, dan word je er wel uitgehaald hiermee.
0: Dit was echt stelling, zeg maar, inkakken, bijpakken.
2: Ja, zeker.
0: Dat was het met deze megamix. Die is overigens nergens te vinden, is alleen hier te beluisteren in de show, in de morning show.
3: 06 Roulette.
0: Nog het show, Marcel in de morgen. Ja, 06 Roulette zijn we aan het spelen. En dat kent ook een finale. Dat kent altijd een begin en een eind. En dat einde gaan wij doen met wie?
2: Met Ramon uit Raalte.
0: Hey Ramon.
4: Marcel, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt geen bouwvak.
4: Ik heb geen bouwvak.
0: Wel wat collega's, hoor ik.
4: Ik heb wel wat collega's die lekker met vakantie zijn, inderdaad.
0: Lekker toch. En jij hebt het gehad?
4: Ik heb het al gehad.
0: Ach.
4: En ik ga straks in december ga ik nog 2 weken naar Indonesië.
0: Hé, hey, wat leuk zeg.
4: Heel vervelend.
0: Dat, wanneer in december dan? Echt met de kerstdagen?
4: Ja, 17 december tot 4 januari.
0: Wat leuk je. Je gaat gewoon oud en nieuw vieren met goede temperaturen, neem ik aan.
4: Ja, het regenseizoen is dan wel begonnen, zeggen ze.
0: Oh.
4: Maar dat is altijd maar de vraag daar.
0: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde als Curaçao. Daar kun je ook prima zitten met de kerstdagen.
4: Klopt, correct.
0: Ja. Of heb je ook alles gedaan?
4: Sorry?
0: Heb je dat ook alles gedaan?
4: Nee, nog niet. Jij wel zo te horen.
0: Nee, ik zie het altijd. Ik ben wel op Curaçao geweest, hoor, maar nooit met de kerstdagen. Maar ik weet dat het daar in principe altijd 30 graden is.
4: Ja, in Indonesië vaak ook, volgens mij.
0: Ja, nou, dan
4: heb je... Als het regent, maakt niks uit.
0: Maar waarom wil je in die periode dan? Ontvlucht je gewoon oud en nieuw hier?
4: Ik word meegenomen door mijn schoonouders.
0: Hè? Nog vervelender.
4: Nog vervelender, ja.
0: Alhoewel... Schoonouders, ik weet niet hoe dat zit.
4: Ah, ik heb de juiste uitgekozen.
0: Dat is wel zo, dat zeggen ze van schoonouders. Die heb je voor het uitkiezen.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, heb je goed gedaan, man. Hey, en jij zit zelf in het dakzinkwerk?
4: Ja.
0: En wat ben je aan doen?
4: Wij zijn nu plastisol aan het plaatsen. Plastisolkappen, afdekkappen.
0: Afdekkappen?
4: Ja.
0: En waarom dan op een huis?
4: Ja, op een appartementcomplex.
0: Ah, oké. En wat doen die kappen dan?
4: Die houden de dakken dan de waterdicht, zeg maar. En voor de buitenkant.
0: Oh, wat goed zeg. Nou, en daar zit jij in. Maar en je dacht van die bouwvak, dat is goed. Ik werk wel door.
4: Het is lekker rustig hier in het oosten. Iedereen heeft bouwvak, dus ik dacht, ik ga wel door.
0: Ja, en je hebt het nu al gehad, zeg maar. En wat heb je nu gedaan dan?
4: Ik ben 4 dagen naar Mallorca geweest.
0: Oh.
2: Vier dagen?
0: Wat een slecht. Nou, dat is lekker, 4 dagen.
2: Ja?
4: Ja, dat is prima. Langer moet niet.
0: Nee. Zat je in het drukke gedeelte of zat je in de rust?
4: Nee, in het drukke. Een dagje naar Megapark geweest.
0: Oh, top. Ja. En El Arenal, waar zat je?
4: Ja, El Arenal.
0: Ja, Veronica even van binnen gekeken?
4: Nee.
0: Nee, die niet?
4: Nee, die niet.
0: Wel een kroegje?
4: Ja, genoeg.
0: De Slok?
4: Ja, ook genoeg.
0: Ja, nee, maar zo heet die kroeg. Dus zo heet die kroeg
4: de Slok, nee.
0: Die heb je ook niet gehad. Oké, nou goed, joh. Je kan hier wel een slok opnemen, want jij hebt een juiste, hè?
2: Jazeker. Ja.
0: Juiste jackpot.
4: Kijk, eindelijk.
0: Ja, zeker. Een 3 en 5. Gefeliciteerd, Ramon. We gaan even wat leuks opsturen. We gaan je niet langer voor je werk afhouden. We maken er een mooie dag van. En misschien spreken we elkaar nog van tevoren. Maar alvast veel plezier in december.
4: Komt goed, mannen. Goeie uitzending.
0: Joe.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
3: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
2: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
4: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
5: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
2: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden.
6: Ah, mooi.
2: Dit was het NOS Journaal.
6: Ik had er ook wel weer zin in, dat zonnetje. Ik had gisteren de hele dag niet.
7: Nee, dat viel tegen, hè,
6: gisteren. Ach, man, het was vanochtend ook... Ja, dat. En hij komt nu al een beetje door hier, zie ik.
7: Het was ook heel vroeg donker gisteren. Heb je dat gezien? Of je sliep misschien al?
6: Wat heb ik gisteren gedaan? Nee, het is bij mij redelijk donker overdag. Want ik zit meestal in de studio.
7: Oh, oké.
6: Dus ik zie niet zo gek veel. Ik weet het niet.
7: Nee, ik was
6: dat is een vraag. Je overvalt mij zo ineens met
7: een
6: vraag.
7: Ik merk het. Nee, ik was er echt over verbaasd hoe vroeg het donker was.
6: Ja. Maar de dagen zijn ook weer aan het inkorten. Ja, dus maar... misschien dat dat bij jou hier wat... Ik heb geen idee, Wouter. ik sta echt met de man niet zo gek veel... Ik weet het niet.
7: Nee, ik was
6: dat is een vraag. Je overvalt mij zo ineens met
7: een
6: vraag.
7: Ik merk het. Nee, ik was er echt over verbaasd hoe vroeg het donker was.
6: Ja. Maar de dagen zijn ook weer aan het inkorten. Ja, dus maar... misschien dat dat bij jou hier wat... Ik heb geen idee, Wouter.
7: ik overval jou
6: ik sta echt met de mond vol tanden. Was het zo vroeg?

0: Nana. Grat heeft deze tattoo gezet. Jij kan het zien, want het is radio, niemand ziet het. Die heeft Grat gezet tijdens een radio-uitzending. Hij is natuurlijk een tattoo-artiest.
1: Dat is hij, ja.
0: Tatoeëren. En hij is nu een beetje bijgewerkt door de dame die nu mijn andere tattoo heeft gedaan. Ja, ja, en nu kom ik met een derde. Er komt nog een derde.
1: Er
0: komt een derde tattoo. Okay. En die komt op de hele rug.
1: Tof.
0: Ja, ik ga dat wordt wel een meesterwerkje.
1: Ja?
0: Maar de bedoeling is dat de zendmast van Smilde, die wil ik erop hebben. De hele zendmast van mijn... Ja, de zendmast Smilde is een grote jongen natuurlijk. Die is bijna 300 meter, denk ik. 200
1: oh,
0: nog
1: ja.
0: wat. En die wil ik niet de 200, nog wat 300 meter op mijn rug. Maar dan een, zeg maar een replica. En dan in op schaal. En dan van de kont tot mijn nek. De hele zendmast wil ik erop hebben. Is dat wat, denk je? Toch, wie ja, heeft dat nou?
1: Niemand.
0: Nee, daarom.
2: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Dat is toch tof dat je zegt van ik heb gewoon een zendmast op mijn rug. Dan ben je toch, dan ben je een fanboy ben je dan.
1: Ja, dat weet ik maar niet.
0: In 1881, op deze datum, 23 juni, legt de 5-jarige Johannes Huybers, of is het Hubers? Hubers, denk ik. De latere bisschop van Haarlem, de eerste steen van het Centraal Station Amsterdam. Het Centraal, zo noemen we dat tegenwoordig, het Centraal Station, wordt op 15 oktober 1889 geopend. Ik vind het altijd heel mooi. Ik ben natuurlijk een boertje van Buten.
1: Mm-hmm.
0: En op Centraal vind ik altijd prachtig.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat iets magisch. Want kijk, wij wonen er in het hoge noorden. En dat is toch een hele andere dynamiek wat wij daar hebben. En als je dan op Amsterdam komt en op Centraal... en je ziet zoveel culturen samenkomen. Ik vind dat prachtig altijd.
1: Ja, dat. Oh ja, ja.
0: Ja, dat wespennest van mensen. En dan loop je daar richting de Dam. Vind ik altijd zo'n mooi stuk.
1: Dat is wel een mooi
0: toeristenshops en winkels en...
1: Ja, dat is heel...
0: Schitterend.
1: Ja, dat vind ik ook wel.
0: Of voor een dagje, hè?
1: Ja, nee, zo. Dagje. Klopt. Ja. Dat voel ik ook altijd daar.
0: Centraal. Vandaag dus. Dan in 1829, dat is nog iets eerder... wordt de eerste typemachine gepatenteerd. Een groot succes was het apparaat nog niet. Later werd de typemachine wel massaal verkocht. Typemachine. We hadden er vroeger eentje. Want mijn moeder die werkte bij de krant vroeger.
1: Oeh, ja. Zo heeft ze flink moeten typen.
0: Ja, dat was nog zo'n ouderwetse tik, tik, tik, tik. En dan met het lint. Ja, ja, prachtig. In 1962 geeft minister Korthals van Verkeer en Waterstaat... het startsein voor het afsluiten van de Lauwerszee. Dat is een stuk van de Waddenzee tussen Groningen en Friesland. Ja, nu hebben ze het Lauwersmeer...
1: Oh, nu is het Lauwersmeer.
0: Lauwersmeer, dat is bij Lauwershoog. En dan, ik fiets dat wel eens eromheen, zeg maar, met de racefiets.
1: Oh,
0: dat is
1: een
0: prachtige natuurgebied. En daar kun je prima kunnen zijn. Ja, dat is een tipje mijnerzijds. En dan... Nog even een bonusfeitje, want in 1982 besluit de Internationale Walviscommissie... dat er een einde gaat komen aan de commerciële vangst van walvissen in 1985. Internationale Walviscommissie, maar walvissen hebben wij niet echt hier...
1: Nee, maar ik vind de term internationale walviscommissie vind ik wel mooi.
0: Dat je zegt van, ik ben de voorzitter. En dan wordt er gevraagd van, maar waar ben jij dan de voorzitter van?
1: Ja, van de internationale walviscommissie.
0: Dat is mooi. Er zijn overal commissies voor.
1: Ik ben de penningmeester van de internationale walviscommissie.
0: De penningmeester, dat is ook altijd een mooie... Wat heb je dan nog meer? De secretaris?
1: Secretaris.
0: Ook heb je ook in een vereniging natuurlijk. Dat zijn wel de kopstukken, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. En in het geld is dan een...
0: Notulist. Heb je nog? Notulist?
1: Ook.
0: Wat einde?
1: Ik denk dat het geld van de Internationale Walviscommissie een vetpot is.
0: Hi Markham. Dankjewel, Wout. Ja, vandaag wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Temperatuur vandaag tussen de 19 en 24 graden.

0: Dit was Jan Smit en Tranquilo, Tranquilo. Jari Hellegers hadden we nog met Paña en España. En, ik heb een klein luistertipje. Ben jij liefhebber van fan of nou, misschien een groot woord? Of vind je hem leuk? André van Duin?
1: Ja, zeker.
0: André van Duin,
1: zeker weten.
0: Ik denk dat er weinig mensen zijn die André niet leuk vinden.
1: Nee.
0: Maar André is vanmiddag bij onze collega's op NPO Radio 1... is hij te gast als gastpresentator van Radio Tour de France.
1: Oh, mooi.
0: Ja, Radio de Tour. En ook met zijn goede vriend Ferry de Groot. Dus meneer de Groot.
1: Meneer de Groot.
0: Ja, is
1: dat
0: ook bij.
1: Is leuk.
0: Ja, leuk hè. Die zijn vanmiddag te gast op Radio 1. Dat is echt wel even de moeite waard, denk ik, om te luisteren. Of je houdt hem hier lekker op sterren, hè? Dat is ook een goede keuze.
1: Kan natuurlijk ook.
0: Maar hou hem hier bij de NPO. Alrighty, het is 9:50. Zometeen hebben we nog een oude platenkoffer. Maar eerst gaan we even naar wat anders toe. Want gisteren was het Roze Woensdag. De tweede wandeldag van de Nijmeegse Vierdaagse. Ook wel bekend als de Dag van Wiegen. Nou, vandaag staat de Koninginnen-etappe op het menu. Praatje van het VVV-kantoor. De derde wandeldag brengt je naar de Zeven Heuvelen. Je wandelt langs water, door bossen, over heuvels, door groene dorpjes als Mook en Milsbeek en langs glooiende wijngaarden. In Groesbeek vorm je met het publiek een feestende massa. En dan doemen de beruchte heuvels op. Zo, dat is wat, hè? We gaan er even over praten met Alfred, want hij is luisteraar van Sterren en wandelt mee. Ik hoor hem al. Alfred, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
2: Ja, prima.
0: Ja, dat hoor je dan te vragen, want je hebt al wat kilometers in de benen, Alfred.
2: Ja, wel, gisteren wel wat helemaal blaren gelopen, maar thuis de verzorging zo goed op orde gehad, dus dat het nu pijnloos loopt, zeg maar. Dus,
0: maar moet je dan langs de blarenpolie?
2: Nee, ik heb een hele lieve vrouw die dat allemaal voor mij regelt. Die prikt de blaadjes en die tape mijn voetjes in.
0: Oh.
2: Dus,
0: wat een pijniging is dat ook, hè?
2: Ja, soms wel, maar als het met liefde gedaan wordt.
0: Maar denk je dan niet na thuis te komen, zeg maar, na die in totaal 100 kilometer die je al hebt gelopen in 2 dagen? Wat echt bizar, hè? Denk je dan niet van, het is mij wel choco, ik heb hem 10 keer gelopen, het is goed.
2: Nee, dat is dan langs hem aftellen, hè?
0: Dat is het, hè? Je hebt een doel voor ogen, oogkappen op en lopen.
2: Inderdaad.
0: Maar wel een mooie dag vandaag, want de koninginnenetappe, zoals ik zei, dat is volgens mij wel een hele toffe dag dit, of niet?
2: Ja, voor mij de mooiste dag.
0: Ja?
2: Ik vind de heuvels op wel is helemaal geweldig.
0: En Groesbeek is top, hè?
2: Ja, dat is echt één groot feest. En
0: daar zijn ze sowieso heel erg van de muziek, Nederlandstalig ook. Want Groesbeek is eigenlijk een beetje wat ze in Volendam hebben. Qua muziek hebben ze in Groesbeek ook gehad vroeger, hè?
1: Mooi.
0: Ja, met de Sunstreams, Belcanto's, noem het allemaal maar. Heel muzikaal daar in Groesbeek. Dit is de 11e keer voor mensen die dat nog niet hebben gehoord met jou. Dat we even een praatje doen. Dit is de derde dag al dat we met jou bellen. Maar jij loopt hem dit jaar voor de 11e en laatste keer. Wat is dan deze dag zo speciaal? Is het dan ook omdat de finish al een beetje in zicht is?
2: Nee, het echt de omgeving, de natuur is prachtig. En als je die heuvels opgaat, het is altijd heel vaak ook de militairen die erbij lopen. En die gaan dan die marsliederen van hun zingen, zeg maar.
0: Oh.
2: En dat is wel een ervaring mee te maken.
0: Ja, snap je. Zingen ze dan nog steeds de potje met vet en zo?
2: Nee, dan pakken ze elkaar bij de schouders vast en dan gaan ze in één keer push a little harder en dan geven ze gas.
0: Push a little harder?
2: Ja, en dan gaan ze die heuvels op en dan kun je een lekker tempo meegaan, zeg maar.
0: Oh, dat sluit je op aan, zeg maar. Je gaat in de slipstream van de militairen.
2: Als ze de bier opzetten wel, dan...
0: Ik hoor al, Alfred, jij doet ook mee. Push.
2: Ja, dat gaan we wel meedoen, ja.
0: Ja, wat leuk zeg. Ik hoor nu ook allemaal muziek op de achtergrond.
2: Ik loop nu in de polder allemaal langs mijn boerderij. Dan hebben ze allemaal wel weer boksen klaarstaan. Bijna bij elk huis zit wel iemand.
0: Dat is fantastisch. Heb je nog leuke mensen getroffen onderweg?
2: Ja, ik loop de laatste 10 kilometer al met een wandelaar die ik al een paar jaar bij de start elke dag tegenkom. En onderweg elkaar weer getroffen en dan lopen we altijd 10 kilometer al met elkaar op. En lekker even kletsen en zo. Dus,
0: Wat leuk, even bijpraten, zeg maar.
2: Ja.
0: En is dat een man-vrouw?
2: Nou, dat is een man. Het is gewoon gezellig. We hebben wel een leeftijdskloof erin voor de rest, maar dat doet er niet toe. Nee, dat doet er echt niet toe.
0: Allemaal één natuurlijk tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En is er al in de afgelopen 2,5 tocht zeg maar, die je nu hebt gehad, want het is de derde die je vandaag loopt, heb je al een klein hoogtepuntje ervaren?
2: Nee, ik denk dat het hoogtepuntje dadelijk is voor mij. Dat is, ja, dat is, ik zeg, valt misschien een herhaling, maar dat is echt wel die heuvels dadelijk. Wel, dat is mijn hoogtepuntje, ja.
0: De heuvels. En zijn die heuvels na Groesbeek of voor?
2: Na
0: Groesbeek. En dat is het laatste deel van jouw etappe van vandaag?
2: Ja, daarna moet je nu naar beneden toe, maar naar het centrum van Nijmegen. Maar dat...
0: Dat gaat vanzelf.
2: Dat is maar afzakken.
0: Kun je in principe laten rollen van de berg af...
2: Zou kunnen, dat
0: is
2: niet aan
0: het raden. Nee, dat is een gekkigheid natuurlijk. Nou, leuk. En dan morgen, de gladiolen, Alfred.
2: Ja.
0: De Via Gladiola.
2: Dan gaan we echt feestvieren.
0: Ja. Heb je al een comité wat zich heeft gemeld dat op jou staat te wachten? Want dat is wel je laatste keer. Ik neem aan dat ze jou morgen wel eventjes in het zonnetje zetten.
2: Ja, normaal gesproken staat er niemand, maar morgen staan mijn schoonouders samen met mijn vrouw en mijn kinderen.
0: Wat tof. Zo hoort het.
2: Ja.
0: Hoeveel kilometer vandaag nog?
2: Ik durf het niet precies te zeggen, maar ik schat nog zo'n 20.
0: 20. Oké, dan heb je nog even wat te doen. Dan heb je er al een deel op zitten. Maar succes nog even met deze loodjes. En geniet vooral even van de heuvelen zometeen.
2: Gaan we zeker doen.
0: Oké, spreken we elkaar morgen nog even.
2: Is goed, tot morgen.
0: Oké, dag Alfred. Deze moest toch nog wel even draaien, vind je niet? De Wandelclub.

0: Zometeen is het tijd voor de oude platenkoffer. Want je weet, oude meuk is leuk. Eerst even kijken naar het weer voor vandaag. Nou, wisselend bewolkt, dat is het sowieso. Op de meeste plaatsen droog. Het schijnt in de loop van de dag allemaal wel beter te worden. Maar dat zou gisteren ook. Toen is het eigenlijk ook niet zo gek veel geworden. Weet je nog, dan was het zo vroeg donker. Weet je dat nog?
1: Ja, het was gisteren bijzonder vroeg donker.
0: Het was bijzonder vroeg. Het was, ik denk al om 4:15 al, denk ik.
1: Ja, toen begon het al te schemeren.
0: Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Nou, het wordt wel beter hoor, vandaag. En morgen en zaterdag helemaal. Dat wordt dan een mooie dag. Verkeer. Eens even kijken of er nog wat files staan op dit moment. 3 stuks. De A16 Breda Rotterdam voor de Moerdijkbrug. 10 minuten. A37 Hogeveen Duitse grens. Voor de grenscontrolepost 11 minuten vertraging. A50 Zwolle Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord heb je 16 minuten. De rechte rijstrook is gesloten. Dan hebben we 3 liedjes. Die zitten inmiddels in een keuzemoment in onze NPO Luister-app. Jij mag stemmen. Je mag ook even kijken welke liedjes dat zijn. Ik laat ze zo meteen horen hier in de uitzending. En Wouter, toch weer even de vraag naar jou. Heb jij hier een favorietje tussen zitten?
2: Ik denk C.
0: C?
2: Denk ik, ja.
0: Oké. Okay. Stemmen doe je in de NPO Luister-app. Zo meteen hoor je de liedjes.
3: NPO Sterren NL.
4: De nummer 1 van de zomer.
0: Eerst nieuwe muziek. Emma Heesters en Hartebreker.
3: NL.

0: In de ochtendshow. Marcel en de morgen 9:50. Koffietijd, Wouter. Dat is geen teken van... Ik lust er wel eentje, maar het is vaak koffietijd. Okay. Schaftijd is dit zo'n beetje.
1: Ja, dat is ook
0: zo. Voor degenen die nog aan het werk zijn natuurlijk. Want de bouwvak is al voor een deel ingezet. En, ja. En morgen dan gaat dat door, want dan krijgt regio Zuid.
1: Dan komt Zuid erbij en dan...
0: Volgende week nog midden.
1: Ja, die week daarna nog midden inderdaad.
0: En dan zijn we allemaal... Dan zijn we kapot. Dan liggen we met z'n allen op een naadje.
1: Alles iedereen helemaal op zijn gat.
0: Ja, zo is het. Maar dat moet ook iedereen die... tenminste, degene die er aan toe is. Lekker vakantie vieren, lekker van genieten. Daar heb je hard voor gewerkt. We gaan eens even naar de platenkoffer. Daar zitten er 3 liedjes in. En jij zegt C, hè?
1: Ik zeg C, inderdaad.
0: Oké. Okay. Ja, nou, ik vind... persoonlijk vind ik keuze A ook een hele leuke. Maar goed, het heet ook Marcel's platenkoffer. Dus het is een beetje wij van WC Eend.
1: Dat is zo,
0: Maar dit vind ik een leuk liedje van Willem Duin. Die je niet zo vaak hoort. Zal ik een krekel wezen? Zal ik...

0: Willem Duin en Zal ik een krekel wezen? Is keuze A. Dan hebben we keuze B. Is een prachtig liedje van het goede doel.
1: Eén keer trek je de conclusie.
0: Het gaat over vriendschap.
1: Vriendschap is een illusie.
0: Oh, jochie. Het goede doel, vriendschap. En dan hebben we nog een keuze C. Hier ga jij voor, Wouter. Daar heb je voor getekend. Ja. Oké. Koos Albert.

0: Koos en Christa en jaren komen, jaren gaan. Laat het weten. NPO Luister kun je gebruiken. Die app die is gratis. Als je hem nog niet op je telefoon of tablet hebt, dan zou ik hem even downloaden. Hartstikke handig. Kun je niet meer zonder als je hem een keer hebt. Jurre vraagt zich nog even af wanneer Alfred in de uitzending komt met de vierdaagse update. We missen hem. Nou, dan is de radio misschien nog niet aangeweest. Of even je was andere dingen aan het doen. Dat kan natuurlijk.
1: Ja, we hebben hem uitgebreid gesproken daarnet.
0: Dat is nog net 20 minuten geleden dat we hem hier hadden. Dus ja, Jurre, excuus. Ja. Uitzending gemist kun je gebruiken. Kijk, dat is ook weer NPO Luister.
1: Ja.
0: Daar kun je heel handig even dingen terugluisteren.
1: Wat een service zit er in die app.
0: Ja, dat is de publieke omroep, dames en heren. Dat is extra service en gratis.
1: En gratis en voor niks. Heel goed.
0: Ik ga even een liedje draaien. Wouter, dit is denk ik ook zo'n beetje nog nooit gedraaid op Ster NL.
1: Ja,
0: dat denk ik. Dat is namelijk van een Volendamse band.
1: Ja.
0: En ik ben er niet zo in thuis, omdat dit bestaat niet meer. En dan heb ik het niet over de Cats, maar ik heb het over de band Trammeland.
1: Trammeland.
0: Trammeland, ja. Die maakte hele mooie liedjes. En die hebben onder andere het liedje Met Veel Tamtam uitgebracht. Ja, je lacht een beetje.
1: Dus ik vind het een mooie titel, Met Veel Tamtam.
0: Met Veel Tamtam kwam de man uit Volendam. Ja, luister maar eens even.

0: Peter Joling en niet voor één keer op Sterren NL. 10 voor 10, onderweg naar Danny Blom, die je straks hoort na 10 uur in Emily op volle toeren. Even een paar appjes even doornemen. Rondi zegt nog: Marcel, goedemorgen. Ik hoorde je praten over de band Trammeland, want die draaiden we net. Mooi liedje, hè, was het?
1: Ja, vond ik leuk. Leuk,
0: met veel tamtam, sorry, zo heet hij.
1: Met veel tamtam.
0: Ja, ja, ja. Ron zegt, die waren een tijdje gestopt, maar hebben een doorstart gemaakt met een andere gitarist.
1: Oké.
0: Okay. Oh, wat tof. Dat is een leuke feestband. Dat is het Trammeland. En met veel tamtam. Ik heb hem even toegevoegd aan onze playlist, Wouter.
1: Hey, dat is goed.
0: Want dit is zo'n, dit is ook een typisch Mars in de Morgen liedje.
1: Onze playlist op Spotify.
0: Op Spotify, inderdaad. Ja, goed dat je het zegt. Ja. Het is gratis toegankelijk ook. Ook dat is... Het is allemaal gratis, hè? Publiek omroep. Toch
1: waanzinnig.
0: Dus die hangt in de lucht inderdaad op Spotify. Marcel in de Morgen, zoek hem maar eens even op. En dan vind je de hits uit de ochtendshow, waar we de laatste, de heetste hits toevoegen. Ja. De bangers van dit moment. En de rammers van vroeger. Die we een warm hart toedragen hier in de uitzending. Even kijken. En er werd ook nog gevraagd door Evert. Goedemorgen, Marcel. Hoe heet eigenlijk je piratenplaylist op Spotify? Ah, oké. Okay. Maar ja, dat is wel een beetje... Als je Mars in de Morgen volgt, dan staat ook veel tussen.
1: Ja.
0: Als je... Ja, je kan ook zoeken op mijn alter ego.
1: Ja, alter ego?
0: Ja, niet Leo.
2: Jopen.
0: Jopen. Die heeft geen lijst. Pauze Leo.
1: Nou, die zal vast ook een lijst hebben, maar...
0: Die zal wel... Ja, maar die heb ik niet.
1: Niet op Spotify.
0: Heb ik niet in beheer.
1: Oh, nee.
0: Nee, die heeft zijn eigen lijst misschien wel. Bakkelieten platen.
1: Allemaal psalmen staan erop.
0: Ja, dat zou kunnen, ja. Oh, die heb je wel, hoor, bakkelieten.
1: Ja.
0: Zeker. Nee, zoek maar op een andere alter ego. Dus even kijken. Dan hebben wij een platenkoffertje met... En je kan nog even stemmen. Laten we zeggen een minuutje of 4 nog.
3: Zal ik een kreet
0: voor Willem Duin
3: lezen? En een onaangepaste reden.
0: Zal ik een krekel wezen? Of ga je vandaag voor het goede doel, een vriendschap? Ook mooi, vriendschap is maar een illusie.
3: Vriendschap is een illusie.
0: En dan hebben we nog een keuze C.
3: Jaren komen, jaren
0: Koosje Alberts.
3: Maar wat altijd.
0: En jaren komen, jaren gaan. Je kan nog heel kort even stemmen, maar zat tijd, hoor. Het is zo gefixt in onze app NPO Luisteren. Nogmaals, oké. Okay. Nou, zometeen na Samantha Steenwijk horen we welke het is geworden. Dit is Je weet niet wat je mist.

0: moet ik ook zeggen, ontbijten met champagne, dat lijkt mij nou helemaal niks.
1: Nee, dat trekt mij eigenlijk ook niet.
0: Ontbijtje met champagne, nee. Zingt ze dan, maar dat is... Nee.
1: Want jij ontbijt liever met...
0: Nou, helemaal niks.
1: Helemaal niks?
0: Ik ontbijt niet.
1: Oh.
0: Nee, ik ben geen... de wekker gaat om 4:15, daar sta ik niet...
1: Ja, nee, maar je hoeft ook niet gelijk uit bed meteen iets uit je nachtkastje te vissen en te eten. Maar gewoon om 8:00...
0: Ja, dan zit ik hier. Dan zit ik in het heetst van de strijd. Dan moet ik die ballen allemaal in de lucht houden. Dan heb ik geen tijd om een broodje door mijn klauwen...
1: Je kan toch even iets eten? Nee, je hoeft geen heel buffet klaar te zetten.
0: Nee, dat snap ik wel, maar ik heb daar geen tijd voor. Die luisteraars, die... Ik moet leveren, ik moet presteren. Ja. Dit is Champions League.
1: Maar je moet toch energie hebben om te kunnen leveren?
0: Ja, maar ik zit... I'm born ready.
1: Oké.
0: Born ready. Dus mijn energie haal ik uit de nacht, weet je wel. Die 6 uur slaap, daar haal ik alles uit.
1: Oké.
0: En dan... dat is maar serieus.
1: Wanneer eet jij dan? Voor het eerst.
0: Als ik zo meteen een keer tijd... Ik denk zo meteen hier langs de kantine of restaurant... trek ik even een appeltje uit de kist. Ja. En dat denk ik dat het eerste wordt wat mijn maag krijgt te verduren.
1: Oké.
0: Of mijn darmen eerst. Wat is het eigenlijk?
1: Eerst je maag, dan je darmen.
0: Gaat het eerst door darmen? Wat is het?
1: Nee, eerst door je maag, dan je darmen.
0: Gaat eerst door de slokdarm.
1: Eerst door... Ja, oké.
0: Ja,
1: vooruit.
0: Oké, nu wijden we uit, jongens.
1: Ja.
0: Dus dat is... Nee, maar ik ben niet zo'n eter.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee. Ja, s'avonds wel, maar dat is dan lekker eten. We gaan... Ja, dat is toch het gevaar altijd.
1: S'avonds hang je onder de chocoladefontein.
0: Nou, het liefst... gisteren patat, weet je wel. En dan gaat de zak toch leeg.
1: Oh ja?
0: Ja, zeker.
1: Maar hoe groot was de zak?
0: Ik heb voor alle patatjes betaald. Die gaan op.
1: Nee, dat is waar.
0: Ja. Ja. We gaan even naar de koffer. Deze was duidelijk, hè? Deze uitkomst.
1: Ja, dit was een kop en schouders.
0: Ja, het is niet normaal zeg. Want 15% voor het goede doel, vriendschap. 21% voor Willem Duin. En de winnaar?
1: Ja, met 64% Koos Albertje.

0: Roberts en Jaren komen. Jaren gaan met zijn dochter Christa. Koos die, ik vertelde net Wouter, die wist het niet, maar Koos die trad lange tijd op na zijn auto-ongeluk, wat hij heeft gehad in 87. Dat was een slaapgeval achter het stuur en knalde bij een boom op. Dan kreeg hij een dwarslesie. En hij zong daarna, maar met één stemband.
1: Ja, dat vind ik ook bijzonder.
0: Ja, bizar, hè?
1: Ja.
0: Dus, nou ja, dat is een klein weetje, een fact van rondom Koos Alberts, de held. Jaren komen, jaren gaan. Zo ook het programma, die komen en die gaan. Want die dit gaan. Programma, dat gaat weer even de kast in. Morgen, dan zijn we er weer.
1: Morgen zijn we er gewoon.
0: Morgen dan om 6 uur, dan stappen we weer uit de kast. En dan trekken we je naar het weekend toe natuurlijk. Hè? Ja. Want dat is, morgen dan volle bak. Super vrijdag.
2: Vrijdag.
0: Dan gaan we een tandje erbij, zeg ik altijd. Ja, even een versterkje erbij. En zometeen na 10 uur is het tijd voor Danny Blom.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen. Dat sowieso.
3: Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. 2 mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker 1 schip zou zijn geraakt. Het brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg 1000 toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een natuuristengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zo, even kijken. Ja, volgens mij heeft mijn stem weer een beetje terug. Hele goedemorgen, zometeen een nieuwe editie van Emily op volle toeren. Zonder Emily met Danny. Eerste verkeersinformatie. Ik krijg vanaf 5 minuten met een bijzondere oorzaak. A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. 7 minuten, ze zijn daar namelijk bezig met de weg. Rechte rijstrook, die is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder. Daar 12 minuten, ook vanwege wegzaamheden. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 17 minuten vertraging. De weg die is er slecht aan toe daar. De rechte rijstrook die is dicht. En de A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. Vertraging daarvan 13 minuten.
2: Danny Blom.
1: Oké, bijna is mijn stem dan.

Jeroen van den Boom. Joh, de betekenis bij NPO Sterren NL. Hij is alweer druk bezig in de studio op dit moment. Hè? De Piano Man concerten komen er weer aan in december. Ja, ik vind het toch wel knap dat zo'n gast dan de hele dag helemaal kan inleven in zijn piano en die show om dat helemaal klaar te maken. Nou ja, Jeroen van den Boom, die doet het allemaal. Hele goedemorgen, ik ben Danny Blom op de plek van Emily. Emily op volle toeren. Emily is lekker van de vakantie aan het genieten, zag ik op de Instagram. Dus ik hoop dat ze dat nog even volhoudt. En we gaan natuurlijk wel gewoon op volle toeren vanmiddag met heel veel Nederlandse muziek. Kijk vanmiddag, ik bedoel natuurlijk vanmorgen. We tachten zo meteen onder andere van Sineke.

0: En niet alleen omdat hij de baas is, maar ook omdat het een baas is. André Hazes bij NPO Sterrenl en een beetje verliefd. Een hele goede morgen, ik ben Danny Blom. En ik weet dat jij als Sterrenl-luisteraar, je bent iemand met verstand. Je hebt altijd wel goede wijsheden, goede raden om mij even te helpen. Ik bedoel, anders heb je Sterrenl natuurlijk ook niet aanstaan. Ja, ik heb zo'n enorme vliegenplaag in huis. Dat is niet normaal, de hele woonkamer. Ik denk dat er wel 30, 40 vliegen rondvliegen. Maar met geen enkele mogelijkheid krijg ik die beesten weg. Ik heb al zo'n lamp gekocht. Die lamp staat de hele dag aan. Al een maand lang zitten twee vliegen in. Hoe krijg ik die vliegen uit mijn huis? Je hebt vast een goede tip voor me. Laat het even weten door je via de app van NPO luisteren. Dus hoe krijg ik in godsnaam al die irritante vliegen uit mijn huis? Ik heb je hulp nodig. Help.
1: Je m'appelle France.
2: Hey France.

0: geen twijfel, hoor je.
1: Sterren NL, de hele zomer lang.
0: Ja, de hele zomer lang allemaal van die irritante vliegen in je huis. Daarvoor heb ik hulp hard nodig. Hoe kom ik in godsnaam van de vliegenplaag in mijn huis langs? Kom ik daar vanaf? Kun je laten weten via de app van NPO Luister. Er komen verschillende berichten binnen. Even kijken. Vliegen bestrijden door hangstrips op te hangen aan de lampen, vensterbank, plinten en de keuken goed schoonmaken met water en schoonmaakazijn. Toon die stuurt een foto van mijn ex ophangen. Ja, dat zou ik in principe kunnen doen. Nog meer Bart, die zegt de vliegen plakstrips. Op de oude en wetse manier de vliegenvanger, zegt Hans. Een vliegenmapper kopen. Kom nog binnen van Ina. Nou, er komen genoeg tips binnen, maar dit is ook wel een handige tip.

Een van mijn allereerste cd's was een cd van Thomas Berger, Mijn Luchtballon. Voor mij kreeg je die toen bij een bestelling bij een of andere webshop, volgens mij. Dat had hij echt slim gedaan toen. Met Thomas Berger bij Sterren NL. En als je de keuze had...

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik vul er even half in, maar heet die Belgische prinses nou Eleonora? Janders moet een keer een nieuwe videoclip gaan maken van Eleonora. Dan moet die Belgische prinses inspelen. Dat is toch geweldig? Goed, Sterren NL verkeer. Dit zijn ze vanaf 5 minuten met een bijzondere oorzaak. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Vertraging van een kwartier. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopend Klaverpolder. Zijn ze met de weg bezig, daarom doe je er daar 11 minuten langer over. Laatste voor nu op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Kwartier vertraging. De weg is er slecht aan toe en de rechterrijstrook die staat dicht.
1: Danny Blom.
3: Hele goeiemorgen. Het is Emily op volle toeren met René Schuurman. Zometeen ook Django Wagner ga je horen. Er is een liedje die vanmorgen...

Morgen. Emily gaat toch iets minder op volle toeren vandaag. Ik bedoel, die is lekker op vakantie. Moet je ook niet te druk maken natuurlijk, hè. Daarom is het dikker. Goedemorgen, ik ben Danny Blom. Dan zit ik er volgende week even niet. Dan ga ik ook een soort van op vakantie. Nee, ik ga even een weekje naar Mallorca. Dan moeten we draaien met Piraten Power houden. Dus ja, was al toegezegd. Heel zwaar, heel vervelend. Hey, ik zit even te kijken naar de muziek die we komend uur gaan draaien. Maar we hebben eventueel nog een klein beetje ruimte over voor een liedje wat jij graag wil horen. Dus de vraag aan jou is, wat zou je zometeen willen horen bij NPO Sterren NL? Het is allemaal heel simpel. Je moet even de app hebben van NPO Luister. Kun je een berichtje sturen. Zet er even in wat je wil horen of spreek het even in. Dat is nog leuk. Dus de kans is ook nog groter dat het gaat draaien, kan ik je verklappen. Want dan kun je ook even laten horen op de radio. Laat even weten wat jij zometeen zou willen horen. Wel in de vorm van muziek dan, hè? Ja, niet dat je zegt van Danny, ik wil dat je telefoonboek gaat voorlezen. Ook voor niemand leuk natuurlijk. Dus welk

0: Kort van Henk Wijngaard. Hè. Die man die blijft ook maar doorgaan. Tikt inmiddels ook al zo'n beetje de 500 platen aan. Dat doet die man goed. Goedemorgen, NPO Ster NL heb je aanstaan. Wat zou je willen horen? Je kunt van je laten horen. Via de app van NPO Luister. Even kijken. Gina wordt aangevraagd van Sounders. Doet Jordi. Ideale schoonzoon van Bram Bongers. Groeten van Jordi uit Venlo. Zou je Jesse Fields willen draaien? Want doen we het vaker. Het stuurt Niels. Belinda Kimma komt binnen via Raymond. En een audio-appje van Finn.
1: Hoi, Danny. Finn hier. Van het weekend donder geneuten op Zwarte Kras.
2: Ja, dat is mooi, hè?
1: En kun je misschien even een plaatje draaien van Joving, Gietisch Poken. Oh, ja. Zo donders mooi ween. Bedankt, hè? Hoi.
0: Ik ben op verlof, ik griep mijn gitaar. Ik heb trouwens nog een halve Joving gezien op de Zwarte Kras. En een soort surprise ding nog gedaan met de originele zanger Hendrik Jan Loving. En dan met Bukkers erbij. Dat was, was mooi op zich. Appie van Storm.
3: Morgen met Storm. Ik zou graag Danny de Munnik willen horen. Ik krijg toch allemaal de kleren? Ik heb al echt een tijdje niet gehoord. Groetjes.
0: Danny de Munnik. Je bedoelt denk ik Danny de Munnik. En deze kwam nog binnen van Joep.
4: Goedemorgen. Wij willen graag zanger Alex.

0: Nielson, sexy als ik dans bij NPO Ster NL. Is wetenschappelijk bewezen, hè? Dansen geeft je mentale en emotionele boost en je krijgt er een bak extra zelfvertrouwen van. Als je mij ziet dansen, krijg je alles behalve zelfvertrouwen, hoor.
1: De hele zomer door.
0: Nou, dansen kun je de hele dag bij NPO Ster NL met Jeffrey Kuipers zometeen. Maar eerst Jesse Prins, thuis hier op het plein.
1: Ster NL.
2: Al mijn hele leven.

0: bent dat perfecte recept. En vandaag ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: Deze week is Veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers.
2: Stay.

0: basis. En later komt er spijt.
1: Stemmen NL, de hele zomer lang.
0: Hey, wat is jouw angst? Iedereen heeft wel een angst, toch? Is dat kokend hete thee in een glas, hoogtes, kleine ruimtes, spinnen? Of misschien wel belangst? Of angst voor een leeg glas bier? Dat heb je tegenwoordig ook. Cynicisfobie, zoiets heet dat volgens mij. Je zou voor bijna alles bang kunnen zijn, maar dan word je misschien wel heel erg hypochonderig. Ik zou dat niet aanraden, maar veel van die dingen die Toontje Lager benoemen, dat zijn helemaal geen specifieke fobieën voor. Maar misschien kun je er wel in vinden. Je gaat ze zo meteen horen met hun angstenquête. Ben je ook zo bang bij Ster RL? Meester Aperenbroos, John West, Billy Dans en Monk.
2: Hey.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede. Zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dan het verkeer bij Sterrenl met vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug zijn ze met de weg bezig. 7 minuten vertraging in de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 21 minuten de weg, die zijn namelijk helemaal naar de kloten. Daarom is de rechte rijstrook daar gesloten. Laatste van nu A76 Geleen-Aken tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. Vertraging van 5 minuten.
0: Danny Blom.
2: Met natuurlijk de allerbeste Nederlandstalige muziek. Wesley Klein hoor je zometeen. Lekker meezingen met volume.

ben altijd een beetje in twijfel. Is het nou Pascal Redeker of Pascal Redekker? Het maakt door die liedjes leuk, joh. De badkamerkraan bij Sterren NL. Inmiddels donderdagmiddag. Dat betekent dat we ook langzaam onderweg zijn naar het weekend. Hey, dat is ook lekker. We gaan gezellig op volle toeren zonder Emily. Die is op vakantie, zoals je misschien al een beetje door hebt. Ik ben Danny Blom. En zometeen hier Volumia. Blijf bij mij, dan wordt lekker meezingen. Eerst Wesley Klein. Die komt met nieuwe muziek. Morgen gaat dat uitkomen. Doet hij met niemand minder dan Brace. En Brace is ook zo'n artiest als net met Lange Frans. Die maakt je vroeger natuurlijk alleen maar van die vette yo-yo rapmuziek. Hij zit tegenwoordig ook helemaal in dat Nederlandse circuit, hè? Nou, ga je binnenkort ongetwijfeld horen bij Sterren NL. Maar eerst Wesley Klein solo. Dit is alles wat je zegt.

Lagamila had ik je maar nooit gezoend bij NPO Sterren NL. Jongens, je kunt binnenkort vliegen in een auto. Hoe het zit, je hoort het zometeen bij Sterren NL Radio.

NL Radio. Goedemiddag, donderdagmiddag bij de 12:30. Zometeen Marco Borsato met Binnen. Eerst ga ik zo Wesley Bonkers voor je draaien. En die zit ongetwijfeld over wat ik er vandaag las, dat de massaproductie van de vliegende auto echt is begonnen. Het lijkt dus gewoon een normale personenwagen die echt kan vliegen gemaakt worden. In China komen ze bijna van de band af. Er zijn er al een hoop voorbesteld, maar het duurt er wel even voordat we hier over de A28 kunnen rijden. Want ze kosten dik 2,5 ton. Heb je ook een mooie Ferrari? Een dag die je nooit vergeet. Dit is West.

Sterren NL. En wat een feestje maakt hij ervan, van het plein in Zwolle. Zijn Zwolle, hij komt er ook vandaan. Het muziekfeest op het plein was daar natuurlijk. En ook Samuel Welter stond daar, die ga je zo meteen horen trouwens. Aflevering van Zwolle, die ga je binnenkort op tv zien. En morgen zie je de tweede aflevering van het muziekfeest op het plein. De aflevering van Moergestel, morgenavond om 9:05 bij de Avrotros natuurlijk. Op

0: Afro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijk kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland ook voor de grens een kwartier extra reistijd. A16 Breda-Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug 10 minuten vertraging door werkzaamheden. En daardoor ook 10 minuten vertraging op de A17 vanuit Roosendaal bij Moerdijk. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord een kwartier extra. Er is daar een rijstrook dicht vanwege slecht wegdek.

overal goed als je maar luistert naar Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Met straks Suzanne en Freek, Robert Pater. Een lekkere discoplaat heb ik voor je. Een Engelstalige krent. Dubbele dosis en natuurlijk een top 3 om 3. En nieuwe muziek van Monique Smit.

0: met goud. Ze zijn echt super druk, uiteraard. 10 keer Gelredome gedaan. Ook nog Pinkpop, de Zwarte Cross Concert at Sea. Ga zo maar door, ga zo maar door. Een hele drukke zomer dus voor Suzanne en Freek.
1: Zij kwam binnen gelopen.

Met die punaise zet je NPO Sterren NL vast in de NPO Luister-app. En zet je dan die app aan, dan heb je gelijk NPO Sterren NL in beeld. Hoef je niet meer te zoeken. Danny Christian is hier met Dit is Liefde. En zometeen een Engelstalige krent van de Dizzy Man's Band.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Stel een file op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Door de controles 3 kilometer file. Door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda-Rotterdam 7 kilometer file. Tussen Knoop het Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging. Aansluitend nog een kwartier vertraging. Op de A17 vanuit Roosendaal tussen Moerdijk en Knoop het Klaverpolder. Door gaten in de weg op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En 325 Duitse grens richting Nijmegen. Een half uur vertraging tussen de Duitse grens en Nijmegen. 6 kilometer file door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse.

met de drie A's. Die man die is verliefd. Een hartstikke goed liedje uit de Sterren en al top 25 van Gerrit Snijder. Die man is booming, hij is aan het opkomen. Het gaat hartstikke goed met het Cubaanse café. En nog een man met wie het heel erg goed gaat. Zijn concert in AFAS Live is bijna uitverkocht.

0: Dit is een hit uit de Nederlandstalige top 1000.
1: Hij komt er weer aan en je hoort hem vanaf 12 oktober op de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Daarvoor natuurlijk nog de stemweek. Dan mag je zelf aan de slag voor die top 1000. En dit is een hit uit die lijst.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vifor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vifor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later zonniger. Wordt iets warmer dan vandaag. 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker en drukker onderweg. We zitten nu rond de 50 kilometer. Wat opvalt is drukte door een kapotte vrachtwagen op de A16. Vanuit Rotterdam naar Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein een file van 7 kilometer en 10 minuten. Dan wegwerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug een kwartier extra. En ook op de A17 vanuit Roosendaal is het hierdoor aansluiten. Ongeveer 10 minuten. Ten slotte nog drukte in Nijmegen door de Vierdaagse. Op de N325 vanaf de Duitse grens file vanaf Beek 5 kilometer en 40 minuten.

0: WNL.
1: Meest gestreamd, meest gedownload, meest bekeken via YouTube en heel bijzonder, het meest gedraaid op de Nederlandse radio. Dat is de top 3 om 3. De nieuwe van Yves Berendsen. Vanaf morgen is ook zijn single met Busy uit. En deze staat hoog in de top 25 en vandaag dus ook in de top 3 om 3. Misschien is het tijd. Justin de Wild vinden we op nummer 2 met Cheerio. En ik hoef niet eens te kijken op mijn lijstje, ik weet het zo al. De nummer 1 van vandaag is in handen van Rutger van Barneveld.
2: De

Ik heb regelmatig contact met allerlei wandelaars bij de Vierdaagse. En je kan geen meter lopen of je hoort Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En ook vandaag staat hij dus op nummer 1 in de top 3. Om 3 dagelijks samengesteld. Speciaal voor Sterren en Uil. Justin de Wild is een goede tweede met Cheerio. Wat een hit is dat voor hem. En Yves Berendsen, ik zei het al, vandaag komt zijn single uit met Busy. Dat is morgen trouwens. En dit was Yves met Misschien is het tijd. Vandaag genoteerd op nummer 3. Nu

vrolijke vriend uit Deventer. Stem in je hart. Ben je trouwens nog nooit in Deventer geweest? Dat is echt een geweldige plek. Hele mooie binnenstad met hele fijne horeca. Dus ga dat een keer checken. Deventer, hartstikke leuk. Ammar, en stem in je hart.

0: Klein Show, dubbele dosis.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft staat een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan ook. Kies dan voor de A13. En verder wegwerkzaamheden op de A16 bij de Moerdijkbrug. Als je onderweg bent richting Rotterdam vanuit Breda, een file van 20 minuten. En op de A17 heb je hier ook last van, vanuit Roosendaal. Vanaf Moerdijk tot aan knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer en 20 minuten.
4: Jan Paparazzi.
5: Je hoort wel eens mensen zeggen.

0: Het is zomer.
1: Op jouw nummer 1. Sterren NL.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: Zijn man die was al op leeftijd toen, hoor. Tenminste, in mijn beleving. Voor mij. Nou moet je nagaan. Inderdaad, het is voor mij gebeurd. Want we zitten alweer in juli vandaag. 23 juli 2026. Donderdagmiddag. Zijn had gelijk. Voor mij, inderdaad. En dat was de hit van haar kleine vogel die ze maakte jaren 5, 6 geleden. Een feestversie van die oude hit. Dus van die Amsterdammer. Oh, die Peschier. En daarvoor hadden we een heel mooi liefdesliedje van Henk Dissel. Hoe is het mogelijk? Laat de tijd nog even stilstaan. Hoe is het mogelijk dat ik jou heb gevonden tussen 17 miljoen mensen? Mooie plaat, denk daar maar even over na. En in het verlengde van die plaat van Henk Dissel past deze plaat ook naadloos weer. Oeh, als je lacht, als ik daaraan denk, Jan Smit.
1: Leeg zijn alle straten waar ik ga.
0: Zo'n mooi liedje dit, hoor je bijna nooit meer.

Temperaturen volgens sommigen. Ja, volgens mij was het gewoon lekker weer, maar... Daarom is dit ook de Jan Paparazzi Show. Ik laat me niet zo gauw gek maken, dames en heren. Ik ga doorgaan zijn van mijn eigen kracht. Ik ga niet naar links, niet naar rechts, niet naar voren, niet naar achteren. Ik denk, ja, het is zomer. Dan is het wel eens een paar dagen warm. Boven de 30 graden. En nu zitten we even in een koele zone. Nu is het 21 graden, een beetje bewolkt in Nederland. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En dan krijgen we zondag nog een dipje volgens mij. En dan gaan we volgende week weer naar de 5, 6, 27 graden. En volgens mij eind volgende week weer naar de 30. Zag ik ergens staan op een staartje. Ik hou daarvan. Ik vind dat heerlijk namelijk. Baco in Monaco was dat van Ferry de Lins met Shaq. Ja, ik ken geen Shaq. Ik rook geen Shaq. Ik heb ook nooit gerookt. Ik heb wel Shaq, maar Shaq is geen Shaq, denk ik in dit geval. Nee, Shaq. Het is ook een beetje raar geschreven met grote letters allemaal. Daarover gesproken, Carla de Wij, goedemiddag. Niet over de grote letters, het zijn kleine letters. Ik kan ze net lezen. Eigenlijk moet ik mijn leesbrilletjes meenemen hier. Maar daar ben ik er net nog even te ijdel voor, denk ik. Of te makkelijk. Of ik een plaat wil draaien van Henk Wijngaard, 120 varkens naar Beirut, wil ik zeker even doen. Die komt eraan voor jouw mannetje. Die zit op de vrachtwagen namelijk. En Peter Jansen, die wil graag een...

heeft nu een hit in wording van Jeffrey Kuipers. Je weet wel, Molly. Vroeger althans, hè. Tegenwoordig Kapper aan de Costa. Jeffrey Kuipers, 5 augustus komt hij langs op woensdagmiddag bij Jerman. En zijn plaat heet Veel te lange nacht. Deze week onze paradeplaat. En nou veranderde Stef Eckel, de kogel rond de kanjer uit Kampen. En wat heb ik nu toch weer gedaan? En dit is een plaat, 4:15. Natuurlijk bij Janneman, een plaat van Tol Hansen. En vandaag de Nijkerplaat, aangevraagd door Mark Hogervorst. En die vroeg om deze, achter de rhododendron. Mien! Tol Hansen!

0: dan moet je even in de zon gaan liggen. Als je deze plaat live op de bühne hebt gedaan, dan moet je ademhappend even bijkomen, denk ik. Hè? Hike is de naam van de groep. De plaat heet Lekker Lekker in de Zon. Hoge energie, lekker, past een beetje bij het weer van vandaag. Alhoewel, met die 21 graden. Houdt niet echt over. Hike en Lekker in de Zon. En daarvoor hadden we Tol Hansen achter de Rhododendron, aangevraagd door Mark Hogervorst. Als je ook een plaat wil horen van Tol Hansen, laat het even weten. In de app van NPO luisteren, dan kan ik het meenemen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag. Hoor je rond 16:45 een plaat van Tol Hansen bij Janneman. En 17:45 een plaat van Benny Nijman. Dat mogen duidelijk zijn. Ik ga een plaat draaien van Corrie Konings. En die is ook aangevraagd. Moet ik even kijken waar Betty van Helden uit Heilo. Dat ligt in Noord-Holland, in de kop van Noord-Holland zo'n beetje. Ja, pinnen we er niet op vast helemaal. Het ligt helemaal niet in de kop van Noord-Holland, Jan. Het ligt halverwege Noord-Holland. Ja, weet ik wel, maar ik probeer het een beetje te duiden voor de andere luisteraars. Kom ik aardig mee weg, denk ik zo, hè? Ja, best geloofwaardig. In Heilo, daar woont ze. En of ik een plaat wil draaien van Corrie Konings. Het liefste dan, ik wil een man. Nou, dat kan toch? Dan gooien we die er even in. Een gezongen contactadvertentie bij Sterren NL Radio. Gezongen door de leading lady van de Nederlandse showbiz, Corrie Konings.
1: Ik zoek een sterke schouder en een hele leuke man.
0: Corrie, ik zit hier bij Sterren.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De avondspits is in volle gang. Ziet er anders uit dan gebruikelijk, natuurlijk vanwege de zomervakantie. Maar alsnog is het op een aantal plekken file rijden. Op de A15 bijvoorbeeld, richting Gorkum, vanuit Nijmegen. Tussen Deil en Arkel een kwartier extra. Ook de Moerdijkbrug staat erbij, de A16. Vanuit Breda naar Rotterdam een half uur vertraging. Komt omdat er één rijstrook dicht is door werkzaamheden. Ook op de A17 heb je hier last van, vanuit Roosendaal. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 25 minuten. En nog even naar het noorden van het land, de A28 Zwolle-Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer en 20 minuten.

0: 12 NPO 1. En vergeet het ook niet, hè, morgenavond 20:30 muziekfest op het plein. Vanuit het Brabantse Moergestel, waar we waren een paar weken geleden. Toen was het niet zo heel mooi weer. Het was een beetje regenachtig. Ja, doen we niks aan. Hoort al helemaal bij de tijd van het jaar. Het kan ook in de zomer af en toe wel een beetje een regenachtig avondje zijn. En die hadden we namelijk toen. Maar de uitzending is er niet minder mooi om. Ik heb een heel stuk gezien afgelopen week achter de schermen hier. En alle Nederlandstalige toppers zitten erin. Morgenavond muziekfeest op het plein. NPO 1. Ik ga een plaat draaien voor Jacqueline van der Jacht. Die zegt, Jan, ik ben helemaal weg van mijn nieuwe vriend. Hij heet Jacco. En zou je voor ons Marco Borsato willen draaien? Want dat gevoel van die plaat, dat zegt eigenlijk alles. Ik voel me net Robert de Brink. De Cupido van de Nederlandse radio voor jullie is binnen.
1: Open mijn ogen.
0: Fantastische plaat van Marco Borsato.

pakken en even een kinhaartje weghalen. Want dat is niet zo netjes, Belinda. De tijd van mijn leven. Het wordt trouwens ook al tijd voor een nieuwe plaat van Belinda Kinhaar. Belinda Kinhaar. En ik mag het allemaal zeggen van haar, want ik ken Patrick ook. Haar man, haar vriend. Die zit er aan Cora en die vindt het altijd leuk als ik zeg Belinda Kinhaar. Even een kinhaartje weghalen bij Belinda.

0: wat een beuker is dat. Wat een geweldige plaat. Die plaat die moet nog in de top 25 van Sterrenl Radio komen. Ik droom van jou. De nieuwe single van de fantastische zangeres uit Friesland, Romana. Maandag draai ik hem weer. Sterker nog, ik draai hem morgenmiddag ook als tipnotering voor de top 25. Kan mij het schelen. Romana op Sterrenl Radio in de Jan Paparazzi Show. En ik droom van jou. 17:15 op donderdagmiddag. Marja van den Bosch in Berlicum vroeg vandaag deze aan van Benny. Heel mooi. Ga niet weg van mij.
1: Ik wil niet dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Dat kun jij al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap.

Daarvoor hadden we uit de jaren 80, zomerhit in 1984. Roberto Giacchetti en de Scooters. Lekker vrolijk met I Save the Day. En ook nog de dagelijkse plaat van Benny Nijman. 17:15, Benny Nijman tijd bij Sterren El Radio. Dat was Ga Niet Weg Van Mij. Ellie in Utrecht zegt: Jan, draai nog even die plaat van die jongen waar je altijd zo vrolijk van wordt. Die jongen heet Johnny Lyon volgens mij.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Er staat nog meer dan 100 kilometer. Onder meer de A15 naar Rotterdam. Voor Papendrecht 15 minuten door een eerder ongeluk. De weg is weer vrij. Dan wegwerkzaamheden op de A16 Breda-Rotterdam. De Moerdijkbrug. Je hebt 1 rijstrook minder en de vertraging is een half uur vanaf Breda. Dan nog drukte rondom Nijmegen door bezoekers aan de Vierdaagse feesten. Op de N325 vanaf de Duitse grens vielen vanaf Beek 2 kilometer en 3 kwartier extra.

Italia, hè? Dan is het de 24e. En als je zo'n bobcon bent, zo'n geluksvogel, ah, lekker hoor, dan ga je lekker het weekend in. Zit je te knagen, even na 6 op de dampere donderdag. Eet smakelijk!

We rijden op de linkerbaan naar het beste moet er komen. Hoe oud je ook bent, ga ervan uit. Het beste gaat echt nog komen. Die positiviteit er namelijk van. Sterrenel Radio. Even een beetje rust inbouwen. Even een plaat. Na al het vocale geweld, onder andere van Wolter Kroes, Wolly Wolly en de 3J's en de Cats. En even serieus, even een plaatje om de vaatwasser in te ruimen.

De ideale schoonzoon, ja, die zit hier tot 7 uur achter de piano op de nummer 1 voor gezellige mensen. Dat is een leuke plaat van Bram. Daarvoor hadden we de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld, nog steeds 1 in de top 25. Is dat morgenmiddag nog zo? Dat is altijd de vraag. Ik ga daar niks over zeggen. Ik zeg alleen, je moet gewoon luisteren morgenmiddag tussen 2 en 4 naar de 25 spekvette hits in de juiste volgorde. En dan gaan we twee plaatjes na 6:30, even lekker even 6:30, 7:30, met een plaatje uit mijn eigen collectie uit 1983 van een groepje, dat heette De Wit. Er is heel weinig over deze mensen te vertellen. Het was Frans Koening, zie ik, Geert van Stekelenburg, Leo Nijhuis, Raoul Eurlings en Robert nog wat. En Robbie de Wit en ja, de band heette De Wit. En ze kwamen volgens mij uit Delft. En ja, dat is eigenlijk alles wat ik over de plaat kan vertellen. Hij werd veel op de radio gedraaid in Rotterdam, op Radio Atlantis onder andere in 1983. Toen maakten ze ook nog een speciale versie daarvan, van de plaat die ik nu ga draaien. Ik ben een twijfelaar en voor de rest is er weinig over te vertellen, maar het is gewoon een hele leuke radioplaat uit de zomer van 1983. De Wit, als je iets van deze mensen weet, laat het even weten in de app van NPO Luister. Zullen we het afspreken? Dan ga ik hem loslaten. Ga ik er verder niet te veel over babbelen. Dan is dit 6:30, 7:30 voor vandaag. De Twijfelaar is de titel van de plaat. En de uitvoerende zijn De Wit. Vandaag in de dagelijkse radiorubriek. 6:30.

0: Bos met Willy Dans en de Haagse hitmachine John West. En dit is een ouwtje van Bonnie St. Clair.
1: Afscheid.
0: Hele mooie plaat.
1: Eenzaamheid.
0: Morgen wordt alles anders.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: bent het perfecte recept. En vandaag ben ik de chef. Ja, je maakt me helemaal gek.
1: En deze week is Veel te lange nacht van Jeffrey Kuipers. Stay.

straten. Met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek. En dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.